Wereldtrek, geweldig. Ik vraag me echt af wanneer Vatican Shadow nou eens een keertje niet teleurstelt. Deze nieuwe 12-inch mag er ook weer zijn. Op Oost Good Tone, maar liefst dat Berlijnse label. Geweldig, de nieuwe 12-inch daar op tracks als They Deserve Death en Rubbish of the Floodwaters. Maar u hoorde Weapons Inspection. Heerlijk werk van Vatican Shadow. Luister naar X-Rated op de concertzender en andermaal een track van de nieuwste van Megala Mancha. Die heet Soil. Marlon Woltering en Freek Filippi. U hoort het nieuwste album Soul en daarvan Horizon Zero.

Oh, jongens en meisjes, wat wordt er toch een waanzinnige muziek gemaakt. Zoals dit ook weer. Casual Violence uit Manchester. En u hoorde een track van de plaat Absolution. En u hoorde gelijk de titeltrack Absolution. Verscheen via Coom Records. Ongetwijfeld, dat is waarschijnlijk wel gerelateerd aan Coom Transmissions, natuurlijk het oude werk van Throbbing Gristle. Daar zal het mee te maken hebben. Nou, niet echt, maar in ieder geval daar hebben ze zich door laten inspireren. Casual Violence hier bij X-Rated. En voordat we aan het tweede uur beginnen, nog even een track van het allernieuwste fonkelnieuwe album van Biosphere. Het is een mini-album geworden, The Petrified Forest. U hoort Joan Loring samen met natuurlijk Geir Jensen van Biosphere in Turned to Stone.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated op deze nog steeds helaas niet donkere zondagavond. Maar daar zullen we met de klanken dan wel een beetje voor zorgen. De hele wereld is wederom opgeschrikt van een krankzinnige aanslag door krankzinnigen. En ditmaal in Londen op de London Bridge. Dat ze in de hel mogen branden. In ieder geval, het deed mij weer eens grijpen naar het album The Bridge. En dat is natuurlijk het gouden album wat in 1979 al werd uitgebracht door Thomas Lear en Robert Rental. En dat op het fameuze Industrial Records. Ze zijn ook in die tijd geholpen door alle leden van Throbbing Gristle. En daarom is dit ook zo'n baanbrekend en geweldig album. The Bridge, Thomas Lear en Robert Rental. Met helaas de wat toepasselijke titel Attack Decay.

Unlike the blank page staring in the summer sun.

0: and I see those fiery words, those words of sublime poesy, burning with an inner justice, burning with the power to set the world to rights, spoken by the right man in the right place. And the brave man knows the words, and they dance on the tip of his tongue, and he prays, "Oh, make my tongue a sword of fire, and make my eyes illuminating beams, and teach me the songs of heaven, the soundtrack of my dreams. Oh, teach me the songs of heaven, soundtrack of my dreams. And each note struck by my fingers resonates down crystal canyons lit with the light of love, the love of man for woman, father for child, the love that binds the atom, streaming forth in the fiery hearts of stars. And grant me the voice to sing this now. So teach me the songs of heaven, for you are the singer and I am the song. Oh, teach me the songs of heaven.
1: Teach me the songs of heaven. Teach me the sound of heaven. Werkelijk een geweldige track van het project UVO2. En dat is een project van Blaine L. Reininger van Tuxedo Moon. Samen met de Duitse soort ambient artiest Dr. Atmo. En er zijn nog een aantal meer artiesten die aan dit project meewerken. U hoorde Soundtrack of My Dreams, of althans een gedeelte daarvan, want deze track duurt nog dubbel zo lang als nu u zojuist gehoord heeft. Het album Sound of Heaven dus van UVO. En ik zal binnenkort in X-Ray, aangezien ik behoorlijk wat reacties krijg op deze track, de gehele versie een keer plaatsen. Dat lijkt mij op zijn plaats. X-Rated en X-Ray, uw zondagavond tussen 9 en middernacht. Gisteren was ik bij Skinny Puppy in het Paard van Troje in Den Haag. Ik heb er even over nagedacht of ik daar wel heen zou willen, want de laatste keer dat ik Skinny Puppy zag, was het niet zo heel erg bijster geweldig. Wel nu, ze hebben zich gerevancheerd. Het was gisteren fantastisch. Wat een ongecontroleerde chaos was dat. Heerlijk donker en het werkte allemaal helemaal perfect. Op de juiste manier ook theatraal. Skinny Puppy, en ze speelden als derde track een van mijn favoriete Fascist Jock Itch van het album Rabies. Skinny Puppy.

Zo, bent u er nog? Heerlijk zeg. Lina Baby Doll, oftewel Deutsch Nepal. A Silent Siege. En u hoorde het titeltrack, de titeltrack van dat album. Zoals het verscheen op Old Europa Café. Altijd helemaal geweldig. Deutsch Nepal. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik had het net over het label Old Europa Café. Wel, nu dat is nog steeds buitengewoon actief. En hebben zojuist het nieuwste album van oude X-Rated helden Autopsia uitgebracht. Het nieuwste, het nieuwste album heet Damnatio Memoriae. En het is uitgebracht vanwege een soundinstallatie die gehouden is in het Museum of Fine Arts in Split in 2016. U hoort nu het eerste gedeelte van het zesdelige werkstuk Damnatio Memoriae. Dit is vonkelnieuw werk van Autopsia.

heerlijk verslavende space van Rolf Trostel. En dit dateert alweer uit 1981. Het album Inselmuziek hoorde een gedeelte uit de track Schizo. En terecht, geheel terecht, zijn alle drie de eerste albums van Rolf Trostel heruitgebracht via het fameuze Bureau B Records, zoals dat hoort. En wat een geweldig label is dat ook. Dit werd toen in 1981 via RP Records uitgebracht. Net als het album daarop, Two Prophets, min of meer een eigen beheeruitgave. Heerlijk werk van Rolf Trostel. Nu weer even de duisternis in met John Zewiz. Die is al sinds jaar en dag Sleep Chamber. Het album Sorcery, Spells and Serpent Charms. U hoort Chaos Invocation Sleep Chamber.

0: Arcana maakte een einde aan deze episode van X-Rated. U hoorde het geweldige werk Sono al Salva. En dat staat op The Lost Embrace. En dat werd in 2000 uitgebracht op Cold Meat Industry. Het helaas ter ziele label gegaan. Het label helaas ter ziele gegaan. Maar gelukkig is daar de erfenis van Cold Meat Industry. Zometeen het derde uur X-Rated, eigenlijk onder de noemer X-Ray, met daarin een prachtig werkstuk van Cy Matthews. En dat is afkomstig van zijn nieuwste Aurora. Daarna Teleplomist. En dat is natuurlijk Michael York en hij is een flinke tijd lid geweest van Coil. Daarna een schitterende track van The Second Moon van Atomin Electrin. En we gaan afsluiten met Galati. En we doen we net alsof het koud is. Namelijk een track van zijn album Gletscher. Blijf vooral bij de concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven hier bij dit geweldige radiostation. Wat dacht u bijvoorbeeld van morgen? De culturele zondag. Ja, weliswaar op maandag, maar goed, culturele zondag op maandag. En de concertzender doet daaraan heel erg graag mee. De hele binnenstad van Utrecht bruist. Het is één groot podium. Buiten podia, te over. Er zijn kroegjes, er zijn kerkjes, er zijn galerieën. Overal zijn optredens te vinden in de binnenstad van Amsterdam. Of Amsterdam, Utrecht moet ik natuurlijk zeggen. Haha, culturele zondag op maandag. Concertzender presenteert zich daar. Concertzender live middels een podium en er is een heus glazen studio gebouwd waarin de hele middag uitzendingen zal plaatsvinden. En ik, ondergetekende, is daar ook aanwezig. Ik heb om 13:50 morgenmiddag een item over X-Rated en het geweldige festival natuurlijk van Utrecht. Le Guess Who, wat vanaf 9 november aanstaande ook weer gaat plaatsvinden. Dus luister vooral morgen, maar vooral kom langs. Kom langs, want dan treft u de concertzender live. We staan op het Stadhuisplein in Utrecht. Dat is schuin tegenover de Ganzenmarkt. Hier in Utrecht, schuin tegenover de studio. Dus tot morgen, zeg ik dan. En voor X-Rated, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Raids.

De laatste keer dat ik deze track draaide, woedde er een gigantische storm buiten over Nederland. Nu draai ik het helaas met een trieste reden. Het overlijden van Lee Perkins. En Lee Perkins, dat is de man achter NSYNC. Een heuse techno-pionier uit Engeland die fantastische 12 inches maakte. Maar liefst 13 singles heeft hij gemaakt en helaas nooit een heel album. NSYNC met Storm, hoorde u. Als na de gedachtenis aan Lee Perkins. Dank voor deze magistrale track. NSYNC met Storm. Het verscheen in 1992 op Eardial Discs. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Het is zomertijd, dus het wordt wat later donker. Dus inmiddels is het een geruime tijd na zonsondergang. Dus gaat u vooral een goede kelk vullen en ontsteek de kaarsen voor al het moois van toen en nu. Straks in dit uur hoort u hoe u kaarten kunt winnen voor die wilde jaakt in Paradiso Amsterdam. Maar daarover straks meer. Eerst is het de beurt aan nieuw werk verschenen op het label Cassette, oftewel K7. We hebben het over Ian DPM. En dat is Ian Lacuzzala. Hij is uit Bristol en maakt deze single One for the Waltzers op dat geweldige label Cassette dat ook al heel lang bezig is. Dit is Ian DPM. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Zo, heerlijke Van Hakkestein van Ryan James Ford. Het staat op een verzamelaar die nog moet verschijnen, namelijk op 28 april pas. Ryan James Ford hoorde u met Totes en dan in de Bath Mix. Het komt op een verzamelaar die uitgebracht wordt door Tresor Records. Heerlijk, dat label uit Berlijn wat al fantastische dingen op ons heeft afgelaten. Geweldig werk. En de verzamelaar die heet Yet. Ryan James Ford hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nog eventjes een wat blokje electro gaan doen. Electro, ditmaal van Volruptus. Propel is de track. Moxie is het album. Herrenzauna is het label. En het verschijnt pas op 15 april. Dit is Volruptus.

hypothesis, zoals ze zelf uitspreekt. En over ze, dan heb ik het over Beta Evers. Beta Evers. En zij maakte de 12-inch. Deze 12-inch die u zojuist hoorde. In samenwerking met Gerald Donald. Oftewel Heinrich Müller. Oftewel Doppler Effect. Oftewel ARPANET. Oftewel duizend andere incarnaties. Deze incarnatie samen met Beta Evers heet Gedankenexperiment. Hypothesis, het staat op de 12-inch Experiment Defined. En origineel uitgebracht in 2013. En het wordt dit jaar door hetzelfde label, namelijk We Me, opnieuw uitgebracht. Voor degene die het nog niet heeft, de 12-inch van Gedankenexperiment. X-rated op de concertzender. En ik zei het al aan het begin van dit uur. We gaan kaarten weggeven voor Die Wilde Jaakt. Die Wilde Jaakt speelt op vrijdag 13 april. Sorry, donderdag 13 april. In Paradiso in Amsterdam. Aanvang 10 uur des avonds. Dus wel een latertje. Maar er is geen voorprogramma. Dus gewoon Die Wilde Jaakt om 10 uur. Dus het zal 11:15 afgelopen zijn. We geven kaarten weg. 2x2 kaarten voor dat fantastische concert. En u heeft wellicht ooit eens Die Wilde Jaakt zien optreden. Ze hebben bijvoorbeeld het project Atom gedaan op het Roadburn Festival. Nou, in ieder geval, ik heb ze zelf live gezien. Onder andere op Secret Sounds from Beyond in Amsterdam. Het is een fantastische band om live te zien. Weliswaar met z'n tweeën, maar ze kunnen het heus waar. Die Wilde Jaakt dus. U kunt kaarten winnen door simpelweg te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Die Wilde Jaakt. 2x2 kaarten dus. Ik zei het al. Straks om 10:30 maak ik de prijswinnaars bekend. Nou, laten we de muziek spreken. Zoals bijvoorbeeld op het album Oerwoud Orange. Dit is Die Wilde Jaakt met 2000 elefanten. De mailbox gaat nu open.

was sieht, der Eiter vom Auge triecht.

Sankt Damin, prachtig werk van Die Wilde Jaakt. Dit komt, van het 2020 album Hout, Die Wilde Jaakt dus. En u kunt nog heel even mailen als u kans wil maken op kaarten bob.ruusje@concertzender.nl, want we geven kaarten weg, 2x2 kaarten. Om 10:30 maak ik bekend wie de winnaars zijn. En natuurlijk is er altijd nog dat nieuwe album en daar gaan we dus nu ook nog één track van draaien. Het nieuwste album heet Ovio en dit is Kelch, Die Wilde Jaakt.

0: dat was hem helemaal prachtig. Kelch hoorde u van OVO, het nieuwste album van Die Wilde Jaakt. En de voorgaande, net als de voorgaande, zijn allemaal verschenen via dat geweldige Duitse label Bureau B. Die Wilde Jaakt. En dat alles vanwege het feit dat we kaarten weggaven, moet ik zeggen. Want de mailbox die gaat over 1 minuut dicht. En voor het concert op donderdag 13 april in Paradiso, Amsterdam. Aanvang 10 uur, de bovenzaal hebben we het trouwens over van Paradiso. Die Wilde Jaakt. En dat allemaal hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, iets te vroeg ingestart, maar dat mag de pret niet drukken. Dan is het alleen maar mooier. Tot 11 uur nog X-Rated en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En we gaan terug naar 1979. Toen kwam er een singeltje uit van Winston Tong samen met Tuxedo Moon. En later trad Winston Tong gewoon bij Tuxedo Moon in de band. In 1979 werd de single The 7-inch Stranger uitgebracht. Het was een hommage aan de Franse filosoof Albert Camus. De 7-inch verscheen via Time Release Records. Winston Tong en Tuxedo Moon dus in Strangers. Stranger. En door het gekraak heen, want ja, de tand destijds die heeft toch wel een beetje gevreten aan deze buitengewoon veel gedraaide 7-inch. Dus tussen de krassen door hoort u de stem van Albert Camus.
2: Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile

Ja, hier mag je dus mij altijd voor wakker maken als het zo'n geweldige track betreft. En überhaupt een geweldig album. We hebben het over het album La Niakea van Atomine Electrine. Het verscheen in 2015 via Vrotic Records. We hoorden Abel 3521 Atomine Electrine hierbij X-rated op de concertzender. Waar we even wat harder gaan met Hole. Nee, niet de hole van Courtney Love, maar de hole van John Averill. De echte hole dus. Dit was Hole Before Hole. Hole met Discordia. Het staat op de mini-LP Other Tongues, Other Flesh uit 1988. Dit is Hole. Het project is dus van John Averill. En hij moest ons helaas verlaten vanwege kanker in 2014. Dit is Hole.

Communication is only possible.

Ja, Steven Tanza is degene die zit achter dit project. Steven Tanza is The State. The State met de track Deva State Ion. Ja, dat staat natuurlijk voor Devastation. The State van het album Control. Dat verscheen op Sound in 1991. Dus Steven Tanza van Bourbonese Quark, hoor u. Het is nou bijna 22:55, dus iets te laat. Maar hier zijn de prijswinnaars voor de kaartenactie die we hadden voor vanavond. Voor Die Wilde Jaakt, donderdag 13 april in Paradiso Amsterdam. Ik heb de 5e en de 10e mailer eruit gepikt. En dat kon, want u heeft goed gemaild vanavond. Dank daarvoor. De prijswinnaars staat dus plus 1. Op de lijst, maar hoe het in zijn werk gaat, dat hoort u in de komende week per mail. De winnaars zijn Daniela Pauwels en Jacques Moerman. Daniela Pauwels en Jacques Moerman. Gefeliciteerd namens Paradiso, namens Die Wilde Jaakt, namens X-Rated, namens de concertzender. Heel veel plezier daar. Ik ben er sowieso ook, want Die Wilde Jaakt, dat willen we niet missen. X-Rated op de concertzender met een nieuw werk van Pascal Zavi. Dat moet nog gaan verschijnen, namelijk pas op 21 april. Maar het album belooft heel veel. Dit is Pascal Zavi met Hyperspace Without Atmosphere. Het komt te staan op het album Simulacra. Ruimbaan voor Pascal Zavi.

0: En het, ja, zeg maar de laatste 4 minuten, dat is toch gewoon Swans. Je mag, het werkt echt naar een soort climax toe. Na de eerste folk intro van Lancome van Go Dig My Grave. En daarna wordt het duisterder en duisterder. Het staat op het album, het fonkelnieuwe album, net verschenen van Lancome, False Lancome. En dat verscheen via Rough Trade. Lancome hier bij X-Rated, helaas aan het einde van deze episode. En voor Lancome kon u luisteren naar andermaal een track van Dynasty. Ik kan het niet laten. Misschien volgende week weer een track. Je weet het maar nooit. Edward K. Spel, Frans de Waard en Peter Johan Nijland vormen Dynasty op het nieuwe album Quantum Primitive. U hoorde Diffuse. Dat verscheen via Klanggalerie. En daarvoor dus de nog te verschijnen track Hyperspace Without Atmosphere van Pascal Savy. En zometeen is er X-Ray tot middernacht. En dit keer aandacht voor P. Jurgensen. En de P die staat voor Peter. Peter Jurgensen. Hij maakte het album Soundtrack. En daar is een album aan gekoppeld. Soundtrack Remix. En dat zijn allemaal geweldige remixes. Mensen die daaraan mee hebben gewerkt. Zoals Will Long bijvoorbeeld van Sealer. Rameses 3, remix van Machinefabriek van Chris Herbert. Van Peter Broderick, Jasper TX en Greg Davis. En nog veel meer. Deze en andere fijne namen als remixers hoort u zo meteen in X-Ray. Tot middernacht van P. Jurgensen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dat wordt gewaardeerd. En ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet ook goed. Ook dank voor het mailen voor Die Wilde Jaakt. En wellicht tref ik u op donderdag 13 april aanstaande. Voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want er is hier nog veel meer moois te beleven. IJs weder dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus tot volgende week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Ja, heerlijk, hè? Aphex Twin, Polynomia C, zoals het staat op de Xylem Tube EP. En dat verscheen alweer in 1992. Richard D. James, hij is natuurlijk Aphex Twin. In het begin zelfs The Aphex Twin. En dat was letterlijk een duo. Maar natuurlijk volledige bekendheid gekregen als soloartiest, de Richard D. James. En hij zal de Aphex Twin niet zijn om weer eens lekker geheimzinnig te doen. De samenwerking is aangegaan met NTS. NTS Live. En daar is al een tijdje, gedurende een ruime week, is daar een code op te vinden. En als u die code probeert kan kraken, dan weet u meer. Vooralsnog is dit te horen. En er is ook een datum bijgezet en dat is aanstaande zaterdag 3 juni. Dan zou het moeten gebeuren in samenwerking dus met NTS Live. Heel spannend allemaal. Aphex Twin, wat gaat het brengen? Wat het in ieder geval gaat brengen is deze hele warme, lome en broeierige dag. En dat wordt natuurlijk ook een X-rated die daarbij aansluit. Warm, loom en broeierig. Iets anders kan ik er niet van maken en iets anders heb ik er ook niet van gemaakt. We gaan het er heel rustig mee doen vandaag. Vanavond tot 11 uur X-rated en ook een mooie zomerse broeierige X-ray tot middernacht. Nu eerst de nieuwste van Moon Duo, Crystal World. En dat staat op het tweede gedeelte Occult Architecture. Een mooie mix van, laten we zeggen, psych rock en krautrock. Dat is Moon Duo. Dat is X-rated. Een hele goede avond.

Ja, zomerse klanken van Maymax op het album Memory Index. We hoorden Swing Strings en Maymax bestaat uit het duo Lee Anthony Norris en Darren McClure. Heerlijk zomerse klanken en zo hoort het ook, want vooral voor mezelf ook, want in de studio is het hier 33,5 graad. Het meelij. Maar goed, ik heb het natuurlijk heel erg graag over om weer een mooie X-rated in elkaar te flansen. En dat is gelukt. En voor de gelegenheid draai ik ook twee oude tracks in het eerste uur. De eerste heeft een reden, de tweede heeft als enige reden dat het een van de meest prachtige zomerse tracks is die ik ken. Maar allereerst is er het overlijden van Roger Moore. Normaal besteed ik niet zoveel aandacht aan het overlijden van acteurs eigenlijk. Maar Roger Moore is natuurlijk wel een hele bijzondere. Voornamelijk bekend geworden rondom James Bond. Maar ook, en voornamelijk voor mij ook, als een van de Persuaders samen met Tony Curtis. Rest in peace, Roger Moore. Theme from the Persuaders, in Nederland uitgebracht als De Versierders. Het prachtige tunewerk werd gemaakt door John Barry.

Misschien denkt u niet direct bij deze track aan een zomerse track, maar ik wel. Deze track is niet in de winter te draaien. Ik, op een of andere manier heb ik altijd een buitengewoon tropisch gevoel bij deze track. The Last Resort, dat is het album waar het vooraf komt. U hoorde het geweldige werk van Trente Muller. The Very Last Resort. En dat stamt alweer uit 2006. Trente Muller. En snel over weer naar het nieuwe werk. Zo nieuw dat het nog niet uit is. Nieuw werk van het Denovali. De Denovatie topper eigenlijk. Orson Henschel. Zijn lang verwachte tweede album komt eraan. Electric Stutter hoort u. Nu reeds bij X-Rated. Dit is Fade In, Fade Out. Nieuw te verschijnen van Orson Henschel. Prachtig werk.

Ja, rondje Denno Valley Records na het prachtige werk van Orson Henschel. Ook fonkelnieuw werk van de band Nautilus. Dat is een vijftal dat ook nogal wat future jazz in zijn tracks stopt. Zoals ook te horen was in deze track Tangerine. U hoorde de Nautilus. Tot 10 uur ruimbaan voor Abul Mogar. Die heeft een split LP uitgebracht met de Italiaan Maurizio Bianchi. Ook wel MB. Nou, als je A de letters van Abul Mogar neemt, dan heb je AM. En de LP heet dan ook MBAM. Dit is prachtig werk van Abul Mogar. All this has passed forever.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna het derde uur in de, onder de noemer X-ray. Die honden die mogen naar buiten, maar die deuren staan toch open. Dus nou ja, die komen vanzelf alweer binnen. Dan rolt u gewoon de boksen naar buiten. Dat is misschien een goed idee. U hoorde een prachtige track van Abul Mogar voor Tine. All This Has Passed Forever. Meer moois van avant-garde experiment van toen en nu in het komende uur. En we gaan nu terug naar 1991. Een iets wat zomerse track, een iets wat zompige track heb ik gevonden van, en dat is tegelijkertijd een van de favoriete tracks van Meat Beat Manifesto. Er is een 12 inch uitgebracht, die is alleen maar als promo uitgegeven in 1991 door Play It Again Sam. Later in Amerika uitgebracht op de CD-single Now. Dit is Meat Beat Manifesto Paradise Now.

dream.

Zo over broeierige trek gesproken, zeg. Geweldig werk van de No Zen Orchestra. No Zen Orchestra is een project eigenlijk bestaande uit Dr. Boysen en heel erg veel medewerkenden. Maar de belangrijkste, dat zijn wel Günther Schiekert en Udo Hanveld. En de laatste kennen we natuurlijk als TV Victor. Dat is duidelijk te horen in deze track. Yuga Sweet Meat. Geweldig werk van No Zen Orchestra op het album Invisible College, zoals het verscheen in 1988. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar het inmiddels langzaam donker is geworden. En terwijl deze broeierige track draaide, is het heel zachtjes gaan regenen hier in rondom de studio. Nee, gelukkig niet in. Weliswaar heel zachtjes, maar dat is met deze warmte eigenlijk helemaal niet erg. X-Rated dus. En we gaan verder naar 2009. Het Japanse project Akatombo. Alhoewel het natuurlijk helemaal niet echt Japans is. Het is gewoon een schot die verhuisd is naar Japan. Akatombo bracht in 2009 het album Unconfirmed Report uit. In een prachtige envelop. Heel erg mooi vormgegeven. Van dat album hoort u nu A Friend for Hire.

saving the aid government.

Baptist Church with Starbell.

Een aantal jaren geleden draaide ik een track van Tactile featuring de prachtige stem van John Balance van Coil. En dat was de korte versie van Grief. Gelukkig ben ik nu in het bezit gekomen van de lange versie. Zoals het staat op het album Borderlands. Tactile, het project van John Averill. En hem hadden we een paar weken geleden nog met zijn toenmalige project Hole. Rest in peace, John Averill. Dit was Tactile dus met John Balance in Grief. X-rated op de concertzender met fonkelnieuw werk van The Bug vs. Earth. En dat is echt een heel erg broeierig album. Van hele, hele diepe ritmes en dubs tot hele trage, lange, uitgesponnen soundscapes. Welnu, zo komt er nu eentje aan. American Dream, prachtig werk van The Bug, oftewel Kevin Martin en Dylan Carlson van Earth. Zo staat op het album Concrete Desert.

0: De Triple Three, bestaande uit Anthony Wakeford, natuurlijk van Sol Invictus, samen met Andrew King. Het album Ghosts, zoals dat uitgebracht werd door Cold Spring in 2006, u hoorde The Ghosts of England. Mooi werk. En dat kwam van het album Ghosts. Daarvoor hoorde u heel erg fraai werk van Demdike Stare. Dit als afkomstig van het album Liberation Through Hearing, 2010 verschenen. U hoorde The Stars Are Moving. En daarvoor dus The American Dream van The Bug vs. Earth. The American Dream die brokkelt langzaam ineen. En The Ghosts of England staan ook langzaam op. Eigenlijk zou ik een minuut stilte willen houden voor de slachtoffers van Manchester. Maar ja, een minuut stilte op de radio is toch een beetje jammer. Want dan slaat de stilte detector hierachter aan. En dat willen we niet. Maar de gedachtes zijn wel bij de zinloze slachtoffers die weer bij deze zinloze slachtpartij zijn gevallen. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Een derde uur X-Rated komt eraan. Zometeen met nog veel meer lome en broeierige klanken. Twee tracks van Lorenzo Montagna. Twee tracks van zijn album Nihil. En daartussendoor hoort u het zomerse werkstukje van Piet Nemlouk. Wijlen Piet Nemlouk samen met Mixmaster Morris. En dat werd in 1993 gedaan op het album Dreamfish. Dus Piet Nemlouk en Mixmaster Morris en twee tracks van Lorenzo Montagna. Zo meteen in X-Ray tot middernacht. Sleep is overrated, want u kunt toch niet slapen. Het is allemaal veel te warm in die slaapkamer. Blijft u lekker wakker en luister naar mooie klanken. Na 12 is er nog veel meer moois te beleven bij de concertzender. Volgende week, mooi weer, herfst, lente of ijs dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week en voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

uit 1994, White Dent. Een duo en bij gelegenheid zelfs een trio. Twee leden van White Dent komen uit Wexworth Industries. U hoorde een track van de White Dent EP, die verscheen op Blunt dus in 1994. U hoorde Nijnstein. En Nijnstein in de remix van Youth. En dat is natuurlijk de grote man achter Killing Joke. Heeft met de ARP gewerkt, met de KLF en werkt nu met David Tibet in Hypno Pazuzu. Goedenavond, dit is een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond, daarna veel meer fraais in X-Ray. Nu eerst heel veel nieuw werk, waaronder de nieuwste van Clark. Wat is die man productief? Heerlijk. Zijn nieuwste heet Death Peak. Daarvan nu Hoeva, Clark. Goedenavond.

onze veelzijdige muzikale duizendpoot Maarten van der Vleuten. En dat hij van vele markten thuis is, dat bewijst alle verschillende stijlen die hij kan. Zo ook deze house, tech house, die hij maakte begin jaren 90. Nu eindelijk uitgebracht, 4 tracks op een 12-inch. No Poppycocking heet die 12-inch. Je hoorde Possibility of Life. Forest Swords live gezien op Rewire. En ze komen ook nog in de Bitterzoet. Gaat dat zien, want het deed mij denken aan Public Image Limited. Maar dan zonder John Lennon. Maar in ieder geval met de bas van Ja Wobble. Zo laag en diep klinkt het. Op het album klinkt het niet zo diep en laag, maar wel heel mooi. Getuige ook The Highest Flood, zoals het staat op het nieuwe album Compassion. Hier is Forest Swords.

helemaal onderhuis kruipt dit. Geweldig. Casual Violence uit Manchester. Van de plaat Absolution hoorde u All That Remains. Werkelijk geweldig. Er staat meer fraais op, dus ik denk eigenlijk dat er volgende week meer van te horen is. Casual Violence. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En er is nieuw materiaal van Anju. We hebben al eerder een track daarvan gedraaid. Leden van La Bradford. Die zijn gelukkig nog steeds actief. La Bradford niet meer, maar dus wel als Anju. Epithymia is hun nieuwste. Twee leden dus uit La Bradford hoort u nu in het geweldige Su Kuyang.

Deze vrolijkheid kwam van Dead Man's Hill. En gelukkig moest hij er zelf ook om lachen.

Maar vrolijk is het natuurlijk allemaal niet, helemaal niet, als het album The Demons of Death heet. U hoorde Dead Man's Hill en daarvan The Masks of Egypt. Dead Man's Hill aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor trouwens kon u luisteren naar prachtig werk van Scanner. En dat staat op een verzamelaar, A Music Travelogue Volume 2. Met daarop onder andere ook Taj Mahal Interior en Freeform. Maar dus ook deze Scanner. Natuurlijk onze grote vriend Robin Rimbaud. In het schitterende Throat Paint Fortune. Met die prachtige Franse teksten gesproken. Scanner dus. En daarvoor de prachtige ambient klanken. Nieuw werk van Velgen natuurlijk. Het einde dus van X-Rated, maar u weet het, helemaal niet echt het einde. Want er is nog een derde uur en dat is onder de nummer X-Ray. Zometeen tussen 11 en 12. En u hoort een hele lange drone, namelijk 59 minuten en 57 seconden lang. Werk van mijn weledele concertzender-collega Martijn Comez. Hij gaat dat werk natuurlijk in zijn eigen uitzending niet draaien. Dus doe ik dat voor hem. En het mag er zijn. Het is werkelijk een bloedstollende drone die van A tot Z blijft boeien. Onder de noemer Interrogation of the Crystalline Sublime. Interrogation of the Crystalline Sublime. En dat is uitgebracht nieuw op Moving Furniture Records, het label van Sietse van Erven. Martijn Comez dus, zometeen in X-Ray. Daarna kunt u luisteren om 12 uur naar een pop art gemaakt door ook nog een natuurlijk andere concertzender collega Fons Moers met het vierde gedeelte uit Lost and Found. En om 1 uur kunt u een Electronic Frequencies horen door wel edelijk concertzender collega Mike Kramer gemaakte special rond de onlangs overleden Mika Vainio. Dus u kunt voorlopig aan de radio gekluisterd blijven. Dat kunt u trouwens altijd bij de concertzender, want er is genoeg te beleven. U kunt ons ook opzoeken, want wij doen mee aan de culturele zondagen. En dat is natuurlijk dan op maandag, jawel, 5 juni. Dan kunt u het podium van de concertzender opzoeken op de Ganzenmarkt in Utrecht. Doet dat vooral. Voor nu, heb een hele mooie week. En het wordt ook een mooie week. Een mooie, droge, zonnige week. Dus geniet ervan. Volgende week is er ijs. Nee, is er warmte. Nou ja, whatever. Dienende een nieuwe X-Rated. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Action.

In 1995 gaf het duo Left Field zijn allereerste concert ooit. En dat was in de hoofdstedelijke Paradiso. En daar was ik bij en ik heb nog nooit een concert meegemaakt. Zelfs anno nu nog steeds niet. Met zo verschrikkelijk harde bas. Ongelooflijk. Mijn broekspijpen trillen er nog steeds van. Left Field komt weer naar Nederland en doet zo'n beetje dezelfde show. Want tegen die tijd dat ze hier in Nederland optraden, was net het album Leftism uit. Dat was in 1995. Maar dit stamde al uit 1992. Dit was de oerversie van Song of Life. En zoals die 3 jaar later op het album Leftism terecht kwam, klonk hij ietsjes anders. Maar goed, in ieder geval. Donderdag 12 oktober spelen ze in Paradiso Amsterdam. Maar dat heeft weinig zin om dat te vertellen en te vermelden. Want dat was binnen een paar uur uitverkocht. Maar er is goed nieuws. Vrijdag de 13e oktober komt er een tweede concert. Goedenavond, dit is X-Rated op de concertzender. Left Field, beet de spits af. Nu veel meer fries van nu. Zoals de nieuwe Bola. We hebben er 10 jaar op gewacht. Maar daar is hij dan toch. Dit is Bola met Landor 50 x 8.

Feyenoord. Helemaal met niks te vergelijken. Het geluid van Orson Henschel. Zijn nieuwste heet Electric Stutter. En een andermaal een track daarvan. U hoorde Cyber Circus. Nieuw verschenen op Dano Valley Records. En de navolgende plaat kan prima dienst doen als een goede soundtrack voor een western film. Überhaupt, het hele album is eigenlijk één grote soundtrack, terwijl het helemaal niet voor films bedoeld is. We hebben het over Dread, het nieuwste project van Lustmord. Dread in dub. U hoort The Western Approaches.

zit altijd zo'n ingehouden spanning in die tracks van Vatican Shadow. Zoals deze ook weer. De nieuwste 12 inch heet Rubbish of the Floodwaters. Vorige week draaiden we de B-kant Weapons Inspections en ditmaal de A-kant Rubbish of the Floodwaters. Nieuw werk dus van Vatican Shadow, oftewel Dominic Furno. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En dit is nieuw werk van Hidden Orchestra. Nou is dit geen orkest, maar slechts één man. Joe Aiken. Hij is inmiddels toe aan zijn derde album. En deze gaat Dawn Chorus heten. 16 juni komt hij uit. En het herbergt ongeveer muziek die een beetje vergelijkbaar is met iemand als Hauschka. Western Isle hoort u nu van Hidden Orchestra.

Ja, als u denkt, het klonk af en toe alsof er stof onder de naald zit. Wel, nu, er zat geen stof onder de naald, want dit was een cd. En alle geluiden waren intentional, zoals dat heet. U hoorde muziek van het duo Dag Rosenquist en Matthew Collins. Dag Rosenquist kennen we ook als Jasper TX. En Matthew Collins heeft een jaar of twee geleden een prachtig requiem gemaakt voor Edward Snowden, destijds uitgebracht op Denno Valley Records. Dat is tevens ook het label waarop dit album uit is gekomen. Hello Darkness, en dat is een knipoog naar Simon & Garfunkel. Schijnt, alhoewel dat niet is terug te horen. Zeker niet in de track die je hoorde. It was digital and it was beautiful. Dit is ook digital en dit is ook beautiful en dit is ook een duo, maar dan van Nederlandse makelij. We hebben het over Orfax en Machinefabriek, oftewel Sietse van Erve en Rutger Zuiderveld. Een nieuw album wat verscheen via het label van Sietse van Erve, Moving Furniture. Weerkaatsing. En daar staan verder nog tracks op. Eén track die heet Spiegeling. En dat is zo'n remix van Orfax gemaakt door Machinefabriek. Nee, andersom. En nog een remix die gemaakt is door Sietse van Erve, door Machinefabriek of zo. We maken het niet ingewikkeld. Dit is gewoon samen. Orfax en Machinefabriek in het schitterende werkstuk Weerkaatsing.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated. Tot 11 uur, daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. En zojuist hoorde u een prachtige track van Orfax en Machinefabriek, oftewel Sietse van Erven en Rutger Zuiderveld met Weerkaatsing. Wij gaan terug naar 1986, maar eigenlijk ook terug naar het heden. We hebben het namelijk over de band Boys in Parks. Boys in Parks bestaat uit Robbie Horsfall en Peter van Garderen. Robbie Horsfall heeft in de band No Honey From These gezeten, samen met Menko Konings. Menko Konings is weer de baas van Top Tape Productions. En dat is het label wat dit uitbrengt. En is ook nog de man achter EM. En natuurlijk achter SM Nurse. Verder in deze band Peter van Garderen. En hij was de drijvende kracht achter Nine Circles, samen met Lydia. Wel nu, Boys in Parks is nu eindelijk helemaal uitgebracht met opnames die nog nooit eerder zijn verschenen. En dat is allemaal verschenen op het album Passion via het voornoemde Top Tape Production. Je hoort nu Boys in Parks met Running Wild.

Hiroshi Hashimoto, dat is de drijvende man achter Contagious Orgasm. Dat hoorde u net van het album Desert Addicts with Will Return to This. Geweldig werk van Contagious Orgasm. U hoorde de track When the Empire Which Shines Sink and Dies. Meer vrolijkheid van het gezelschap Autopsia. Het nieuwste werkstuk heet Damnatio Memore. Verscheen via Old Europa Café. U hoort nu het vierde gedeelte uit Damnatio Memore. Autopsia.

0: gevoel. Opperste beklemming. Dat krijg je ervan, inderdaad. Echt, het zweet breek je uit bij deze track. Alien en Celebrating Your Victory. Een monster van een plaat. En dat is in positieve zin bedoeld. En het komt ook nog eens een keertje uit het plaatsje Monster. Monster ligt, is een klein plaatsje, ligt in Zuid-Holland. En daar komt Frans Lelieveld vandaan, of althans kwam. Het schijnt dat hij inmiddels is overleden. Alien Celebrating Your Victory is de enige 12-inch die hij in eigen beheer mocht uitbrengen. En dat was in 1983. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met meer gezelligheid van Roger Kamanik, oftewel Brighter Death Now. Dit komt van de verzamelaar Flowers Made of Snow. While you sleep.
1: Some kind of trigger. I will have a dream about acting out.

Desiderii Marginis met wat ik eigenlijk beschouw als het beste album van Desiderii Marginis. That which is tragic and timeless. The love you find in hell. Nou, dat zegt al genoeg eigenlijk. Johan Levin is al sinds jaren Desiderii Marginis. X-Rated op de concertzender. Nog een minuutje of 20 en daarna volgt de derde uur onder de noemer X-Ray. Maar nu eerst ruimbaan voor Moljepka Puls. The 10 inch in love and death. You are alone. Matthias Josefsson is al lang de spil rond Moljepka Puls en weet zich op deze 10 inch die uitgebracht is op Drone Records, het label van Stefan Knappe van Traum Records, bijgestaan door Lina Bergendaal en Karin Widin. Dit is You Are Alone, Moljepka Puls.

sole town water.

se spasma chi le può.

Sole Nero. Ik dank en ieder voor alle reacties en natuurlijk allemaal voor het luisteren naar X-Rated hier op de Concertzender. Waar we zo meteen naar het derde uur toe gaan onder de noemer X-Ray met nog heel veel meer moois. We bijten de spits af met Sis Finitum en een titeltrack van het album Nephmenosis. Sis Finitum. Daarna Allseits. Inderdaad, Nina Kernike. Niet van haar laatste album, maar het album Hell uit 2009. Daar hoort u een track van Allseits. Gevolgd door nog veel meer fraais van Zwartzien. Track van het album Allergies for the End. En we eindigen met twee tracks van Robert Rich en Lustmord. Van het album Stalker. En dat verscheen in 1995 alweer. Een beetje een vergeten album. Maar oh, wat een pracht staat daarop. Dat allemaal zometeen tussen 11 en middernacht hier bij X-Rated op de Concertzender. Op Twitter vliegen de regenbogen me om de oren, maar hier in de binnenstad van Utrecht is het gelukkig helemaal droog gebleven. En het is nog steeds niet donker. Ik hoop dat de klanken van X-Rated een beetje hebben bijgedragen aan de duisternis. De broodnodige duisternis. Maar goed, het is nog steeds licht. Ach. Volgende week, ijs, weder en mooi weer dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 hier bij de Concertzender. Blijf bij de Concertzender en geniet van de komende week, want er komt weer een heus zomerweekje aan. We boffen toch maar, behalve de mensen die nu in de regen zitten. Maar goed, heb een mooie week voor nu.

La Stanza del Sole Nero. Dat was het album waar dit prachtige stuk vanaf kwam. Door de Albireon. Werkelijk schitterend. Een mooi einde aan deze episode van X-Rated. La Stanza.

backs.

begin jaren 90, 1990, 1991 deed ik diverse ambient house techno nachten op het Amsterdamse radiostation Radio 100. Geweldig was dat, van 12 tot 6, tot mensen erbij neervielen. En als ik vroeg, luistert er eigenlijk überhaupt nog wel iemand? Dan stond de telefoon ineens roodgloeiend. Een van de hits die ik toen draaide was van Lost Entity. Bring That Back One More Time. Joey Beltram en Mike Munoz. Geweldige plaat van Lost Entity. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. We zijn er weer. Het is zondagavond tot 11 uur X-Rated. Daarna heel veel fraais met een concert tussen 11 en 12 van Yodok 3 in X-Ray. Tot die tijd heel veel moois nieuw spul en wat ouder spul straks ook na tienen. Zometeen in dit uur alles over kaarten voor Mechaniek Commando en Meccano Unlimited in Worm, Rotterdam. Maar eerst Muslim Goes, die geweldige remix CD Port Said, Report Said. Dit is de remake van Simon Crabb van Bourbonese Squawk. Goedenavond.

Ja, lekker, heerlijk. Pragma met Ospol. Dat staat op de Dusk EP. 2 weken geleden al aspects gedraaid van deze geweldige 12-inch Dusk EP van Pragma. En Pragma, dat is natuurlijk niemand minder dan Maurizio Martinucci. En hij is natuurlijk ook Tez. En samen met Eddie Newton, tegenwoordig lid van Clock DVA. Pragma. En er staat ook nog een Esplendor Geometrico mix op. Zullen we die ook nog draaien? Ergens, komende weken, vast. We hebben er 17 jaar op moeten wachten, maar er is eindelijk nieuw werk van Gas, oftewel Wolfgang Voigt. Zijn nieuwste na 17 jaar heet Narcopop. Is er veel veranderd? Niets. Is dat erg? Helemaal niet. Het blijft geweldig, dat donkere, zompige geluid van Wolfgang Voigt. Dit is Narcopop 2 van de nieuwste Gas.

Ja, dat is erg fijn. Er is weer nieuw werk van Doppler Effect. Cellular Automata, zo heet het nieuwste album van Doppler Effect. Natuurlijk het project rond Heinrich Müller of Gerald Donald of hoe je hem ook wil noemen. Exponential Decay. Dat is de track die je hoorde van dat nieuwe album van Doppler Effect. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En ik noemde het al aan het begin van deze uitzending. We gaan het vanavond ook hebben over een aanstaande concertreeks. Een tour die eigenlijk al van start is gegaan. Eerste optreden was op de platenbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. En dan hebben we het over Mechaniek Commando. En die promoot hun album It Would Be Quiet in the Woods If Only a Few Birds Sing. En er gaat nog veel meer gebeuren rond die band, want er gaat getoerd worden. En dat is met diverse anderen erbij. Zo starten we verder op 30 april met Meccano Unlimited. En dan is er nog een bijzondere avond op 5 mei, bevrijdingsdag in OT301 in Amsterdam. Dan zal Mechaniek Commando optreden met Demi Mazurka en Mick Ness. En verder gaat de tour nog langs Heerlen, Nijmegen, Haarlem, Dordrecht, Den Haag en Tilburg. En ik vergeet ook nog het Ultrasense Festival met Meccano, etc. Wel nu, wij geven kaarten weg voor het concert wat Mechaniek Commando gaat geven samen met Meccano Unlimited. En dat zijn natuurlijk beide coryfeeën uit de wave van toen. De ultra-beweging waar diverse artiesten uit voort zijn gekomen. Ultra is natuurlijk eigenlijk een beetje ontstaan in Amsterdam. Maar dit was in ieder geval Mechaniek Commando kwam uit Nijmegen. Meccano is dan wel weer Amsterdam onder leiding van Dick Polak. Goed, een heel verhaal, maar u kunt het gewoon zien. 30 april aanstaande dus. En dat is, ja, de zondagavond. Maar ik geef bij deze permissie voor u om daar naartoe te gaan. Worm Rotterdam dus. Volgende week zondag 30 april. Wij geven 2 kaarten weg. Dus niet 2 x 2, maar 2 kaarten. 2 losse kaarten. Straks tussen 10 en 11, rond 10:30, zal ik bekendmaken wie de winnaars zijn. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u een van de gelukkigen wil zijn van de kaarten voor Mechaniek Commando en Meccano Unlimited. Dat gaat in ieder geval een zeer bijzondere avond worden. Dus mailen, de mailbox gaat nu open en de muziek die gaat natuurlijk spreken. Mechaniek Commando, ik zei het al, die promoten een album It Would Be Quiet in the Woods If Only a Few Birds Sing. Dus hier zijn ze met Microbes.

Mike Rose. Mike Rose. Mike Rose. Mike Rose.

Prachtig werk van Meccano. Serialized City, Meccano Unlimited, van hun nieuwste album Meccano Unlimited. Natuurlijk verschenen op het onvolprezen Tone Float Records, waar ook het album van Mechaniek Commando op is uitgebracht. U kunt kaarten winnen, bob.ruusje@concertzender.nl, onder vermelding van Mechaniek Commando of Meccano of Tone Float of Worm Rotterdam. In ieder geval volgende week zondag in Worm Rotterdam. Allemaal een prachtige track van Mechaniek Commando nu. Maar eerst nog even de vermelding voor Bevrijdingsdag OT301. Daar geven we dus geen kaarten voor weg, maar het is wel een mooie avond. Daar zal niet opgetreden worden door Meccano, maar wel door Demi Mazurka en de befaamde Mick Ness. Dat is dus 5 mei. We geven kaarten weg voor 30 april in Worm. Hier is allemaal Mechaniek Commando en Dress Gray.

Prachtig werk van Mecano dus. Mecano Unlimited. De band rond Dick Polak. Dirk Polak. Statement of the Artists as an Old Man. Dat was de prachtige titel van het afgelopen nummer wat u hoorde van Mecano. Dus samen optredend met Mechaniek Commando 30 april aanstaande in Worm, Rotterdam. U kunt nog mailen. De mailbox staat nog een minuut of 8 open. En ergens rond 10:30 zal ik bekendmaken wie er volgende week zondag verstek moet laten gaan bij X-Rated. Maar bij Mechaniek Commando en Mecano aanwezig is. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu een prachtvolle track van ASC. Zijn ene laatste album, want de man maakt albums bij de vleet. Die heet No Stars Without Darkness. En dat is echt een erg mooi album. Zoals bijna ieder album van ASC. Het mag er allemaal zijn. Luister bijvoorbeeld maar zondag. Verstek moet laten gaan bij X-Rated. Maar bij Mechaniek Commando en Mecano aanwezig is. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Met nu een prachtvolle track van ASC. Zijn ene laatste album. Want de man maakt albums bij de vleet. Die heet No Stars Without Darkness. En dat is echt een erg mooi album. Zoals bijna ieder album van ASC. Het mag er allemaal zijn. Luister bijvoorbeeld maar naar Parallels 2.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, dus schop die honden naar buiten. Ik weet het, ze protesteren, maar daar zijn we hard over. Naar buiten vult u de kelken, dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. Voor al het moois, voor experiment van toen en nu. Alhoewel we eerst nog even een vrolijk nootje gaan doen voordat we de echte duisternis induiken. De vrolijke noot die komt van 0815. Een 0815, dat is Andreas Tyn. Hij is niet verder gekomen dan één singeltje in 1981. En dat klinkt ontzettend als Deer Plaan. Maar aan de andere kant, het is ook gemixt door Koert Daalke. Hij is natuurlijk ook purolator en lid van Deer Plaan. Hier is 0815 met 1000 gelbe tennisbellen.

0: Voor sommige artiesten is het kennelijk 17 jaar voordat je weer iets gaat maken. We hadden in het vorige uur al Gaz, die er 17 jaar over deed. Wel, dit zijn de leden van La Bradford. Kent u ze nog? 2000 brachten ze een laatste album uit. En gelukkig 2/3 van La Bradford gaat door. Inmiddels is het tweede album verschenen van Andrew. Robert Don en Mark Nelson. Zij vormen Andrew en hoorden het prachtige Georgia van dat nieuwste album. Dat heet Epithymia. X-rated op de concertzender. En we hebben er weer één hoor. Jawel, de plaat van het jaar. Fallus Dei. Wauw, hoe duister kun je het krijgen. Prachtig. Black Dawn is het nieuwste album. En er wordt onder andere ook opgetreden door diverse gasten. Waaronder Peter Brutsman, Niels van Hoorn van de Legendary Pink Dots en Merts Bo. Maar de kern die zal altijd nog zijn. Richard van Kruisdijk, Oliver, Sint Lingen en MKI. Fallus Dei, het nieuwste album. Dus Black Dawn, daarvan nu. Zauberwald, houdt u goed vast.
1: Steine. Matsch. Äste. Zweige.

Gisteren was de derde editie van het Drone Cinema Film Festival, wat gehouden werd in de Vrije Plaats Leiden voor de laatste maal in de Generator. Dat wordt gecureerd door Kim Cascone. Hem kennen we natuurlijk, dat vertelde ik vorige week al, van onder andere PGR, Poison Gas Research en natuurlijk het label Silent Records, wat in de jaren 90 furoren maakte met ongelooflijk mooie ambient. En in die tijd werd er ook een serie albums op de markt gebracht door het label onder de titel From Here to Tranquility. 5 prachtige ambient albums. En de 6e is nu gelukkig opnieuw uit, of niet opnieuw, is nu uitgebracht. Opnieuw in leven geroepen Silent Records. From Here to Tranquility, nummer 6 dus. En die werd gisteren voor het eerst gepresenteerd hier in Nederland. U kon hem kopen bij het steentje van Databloem. Daar lag hij en dat heb ik natuurlijk onmiddellijk gedaan. Daarop stond deze fantastische track van Controlled Bleeding. The Hole Behind My Heart. Controlled Bleeding, ook weer actief. Het project van Paul Limos. Goed, inmiddels 5:06, zelfs over 10:30, dus iets te laat. Maar daar zijn ze dan toch, de gelukkige winnaars voor de kaartjes voor Mechaniek Commando en Meccano Unlimited. Aanstaande zondag dus in Worm, Rotterdam. Dank voor het mailen, allen. Ik heb er keurig de 5e en de 10e mailer uit kunnen pikken. Dat zijn deze keer Sofieke Opdam en Nick de Deugd. Sofieke Opdam en Nick de Deugd. Gefeliciteerd namens de Concertzender, gefeliciteerd namens Tonefloat Records, gefeliciteerd namens Richard Foster van Worm, gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens, ach, iedereen. Veel plezier volgende week en luistert u vooral X-Rated na, want dat kan, gelukkig. Oké, de prijswinnaars die krijgen deze week bericht. De naam en het e-mailadres wordt aan Worm doorgegeven. En dan krijgt u vanzelf een e-ticket in de mailbox. Goed, Sofieke en ik gefeliciteerd. Wij gaan verder met prachtmuziek van Ab Bildoen. Want ook vorige week ben ik, of nee, sorry, gisteren ben ik geconfronteerd met het label Winter Light. Daar wist ik het bestaan niet van, maar ook die waren present bij het Drone Fest, Drone Cinema Film Festival. En zo heb ik de band Ab Bildoen leren kennen uit Roemenië. All Demons Are Horned is het album wat ze in 2015 uitbrachten. En daarvan hoort u nu As Dino. Hier is Ab Bildoen.

dernière volonté van het album Devant le Miroir. Prachtige track. Ik heb al eerder een track van dit album gedraaid, een paar jaar geleden. En dit was een andere. Au travers des lauriers. Dernière volonté. En hiervoor kunnen we luisteren naar Michael Garrison. Helaas al niet meer onder ons. Heeft een aantal hele fraaie synth-albums op de markt. Waaronder Images. En uit 1986 hoorde u van deze Michael Garrison The Nebula Dream. En langzaamaan zijn we aan het einde gekomen van deze X-Rated voor deze zondagavond. Maar er is meer, er is een derde uur onder de noemer X-Ray. Dat is deze maal met een live concert gehouden door Jodok 3. En Jodok 3 bestaande uit Thomas Jermier, Christopher Loh en Dirk Seris. Jodok 3 onder de noemer Legion of Radiance. En dat is live opgenomen in Dokhuset in Trondheim in Noorwegen op 15 mei 2015. Het volledige concert hoort u zometeen tussen 11 en 12 in X-Ray. Daarna pop art van collega Vos Moers.

0: En blijf ook de rest van de nacht bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Derhalve moeten wij in de lucht blijven, of op de kabel blijven, of op internet blijven. Dus word vriend van de Concertzender. We hebben het kei en keihard nodig, want het is dit jaar erop of eronder. En als het zo doorgaat, dan is er volgend jaar geen Concertzender meer en dus ook geen X-Rated meer. Dus word vriend, want we hebben uw steun heel hard nodig. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Heel veel plezier donderdag met Koningsdag. Het wordt waarschijnlijk de koudste Koningsdag ooit. Nog kouder dan vorig jaar. Minimum temperatuur 1 graad, maximum 7. Dus ik zou binnenblijven met erwtensoep of een goede stamppot zuurkool of boerenkool. En de kachel hoog. Wat mij betreft, tot volgende week, tot X-Rated en zometeen X-Ray.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

Psycho Fuck. En dat is in zijn eenvoud gewoon volledig briljant. Psycho Fuck, dat is Sean Deason. Het is een single die stamt uit 1996. En Sean Deason is helaas als Psycho Fuck nooit verder gekomen dan 2 singles. En dat is jammer, want deze is echt wel lekker. Dan moet ik zeggen dat ik die andere dan weer niet ken. Maar goed, dat kom ik vast nog wel een keer tegen. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is het programma X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En straks nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nieuw en oud werk in de komende uren. Nieuw nu de nieuwste van de Chemical Brothers. U hoort No Reason en u hoort de stem van Adrian Borland. Dat is de zanger van The Sound. En de sample die komt van zijn side project Second Layer. Het nummer Chords of War. Dit is No Reason. Dit zijn de Chemical Brothers. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

The Black Dog. Andermaal een track van de nieuwe EP die gaat verschijnen. Namelijk op 7 april verschijnt het nieuwe. De nieuwe single van The Black Dog. Dit was de A-kant. Vorige week draaide ik de B-kant. U hoorde nu de A-kant Empire Statement Humanoid. En dat staat op de White EP. De White EP dus van The Black Dog. Er komt ook een nieuw album. The Grey Album. De White EP, we hadden al de Black EP. Ik vertelde het vorige week al. Dit is nieuw van Das Spezial. En Das Spezial, dat komt ook pas op 31 maart uit. Je hoort nu Castles in the Architectural Remix 2. Dit is Das Spezial.

heerlijk synthwerk en lekker van dik hout zaagt men plankenritme van UN. En dat is Ryan Maloney. Of Maloney, hoe je het ook uitspreekt. UN, dat is U-U-N. We hoorden This Modern Abyss. Het staat op een verzamelaar die nog moet verschijnen. Namelijk op 24 maart aanstaande verschijnt hij. De verzamelaar Evil Groove Various Artists 1. Via het label Evil Groove. Dus UN hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu twee opmerkelijke releases in de... re-releases bedoel ik, moet ik echt zeggen. In de speler. Zometeen Arrowvale. Maar eerst Abfahrt Hinwil. Dat kwam uit het totale niets in het jaar 2002 met het album Links Bergen Rechts Zeeën. Ik was er helemaal verslaafd aan. Hij heeft toen nummer 4 in mijn eindlijst weten te schoppen. Links Bergen Rechts Zeeën wordt binnenkort opnieuw uitgebracht via Lapsus Records. Hier zijn ze met Plan Quadraat.

en na het verrukkelijke album van Abfahrt Hinwil, wat opnieuw wordt uitgebracht, wordt ook deze geweldige Eichel Diston van Aerovane heruitgebracht. Aerovane, al zeer lange tijd het project van Uwe Zahn. Deze verscheen via Din Records in 2002 en wordt dit jaar opnieuw uitgebracht via Kepler Records. Aerovane hoort u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we er nog eentje in de speler hebben zitten die inderdaad keihard op weg is om in hoog in de eindlijst over 2023 terecht te komen. Ik heb het over Dynasty. En dat zijn de grootheden Edward Cayspell van de Legendary Pink Dots, Frans de Waard van onder andere Modelbouw en B-Queen en Peter Johan Nijland van onder andere Distel en Norn. Zij vormen Dynasty en maakten het fantastische album Quantum Primitive. Luister bijvoorbeeld naar Vector One Rotation.

0: De tweede, zogenaamde Electronic Music Improvisations. En dus inderdaad volume 2, net verschenen via Mute Records. We hebben het over Sunroof. En dat zijn producer Gareth Jones en Daniel Miller. En hij is nog steeds de baas van Mute Records. Sunroof hoorde u met January number 1. En dat staat ongetwijfeld voor de maanden of de... Ook de dagen, de maanden dat het in ieder geval is opgenomen. Sunroof hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Waar we zijn aanbeland bij het tweede uur en nog tot 11 uur en daarna X-Ray. Nu eerst naar Ljubljana, want daar komt Borgesia vandaan. Het is eigenlijk een soort electrowave broertje van Laibach. Zij maakte een LP en in 1985, nou ja, ze hebben nog veel meer platen gemaakt en ze bestaan ook nog steeds. Deze stamt uit 1985. Hoe je het uitspreekt, dat mag u zelf proberen. Hij staat inmiddels op de site van de concertzender. De track, dat is Taco Mladi. Hier is Borgesia.

0: Ja, daar zijn we stil van. Schitterend, zwart zien. Dit stamt uit 2009. Jan Roger Patterson is zwart zien. U hoorde Vemo van het album Allergies for the End. En dat verscheen via Cyclic Law, zoals gezegd in 2009. Schitterend werk van zwart zien. Hierbij X-rated op de concertzender. Maar we even gaan naar een babbelaar. We hebben het over de fabriek. Die bracht een split uit met Esplendor Geometrico uit Spanje, rode disco. En op zijn Spaans is dat natuurlijk Disco Rojo. Dit is De Fabriek met Babbelaar.
1: Hi. Hoi. Het was heel lekker, maar we werden toch wel een beetje misselijk, hè?
2: Ja.
1: Het was heel veel en heel zoet of zo, hè?
2: Ja, maar ook best wel droog.
1: Oh ja, en hij was een beetje taai.
2: Ja, dan.
1: Ja. Nou, we gaan even weer verder shoppen, hoor. Doei, stuur maar geld bij ons. Vinden we leuk.

lekker, maar we werden toch wel een beetje mis.

Your Coldest Eyes, aldus The Clinic uit 1988. Dirk Evans en Mark Verhagen, The Clinic. En ze maakten dit geweldige album Face to Face dus in 88 en verscheen via het Belgische Antler Records. The Clinic, hier bij X-Rated. En we hadden net daarvoor een track van De Fabriek. En De Fabriek, daar zit onder andere ook Martijn Homan in tegenwoordig. En die heeft ook een uitstekend soloalbum op de markt gebracht. Nou, daar heeft er wel meer. Maar de nieuwste, dat is er eentje die Donkere Kamer heet. En dat verscheen via Universaal Kunst. Die is eerder verschenen als Dat op Now That's What I Call Music. Maar nu is die gelukkig op cd gezet. En ja, wat moet je met een dat? Hè? Ik heb geen mogelijkheid om af te spelen en de cd gelukkig wel. Dit is het heerlijke werk Rietveld. U hoort zeg maar bewerkte strijkers en veldopnames die gemaakt zijn in een rietveld in de Ammerse boezem. Prachtig werk van Martijn Homan. Dit is Rietveld van het album Donkere Kamer.

Waarlijk fantastisch. Deze tip kreeg ik toegestuurd door een goede vriend. Hartelijk dank daarvoor. Ik kende het bestaan nog niet, maar nu gelukkig wel. Rechtstreeks uit de black metal. Dit was Vestibulum Vacui. Met de track Verslagen en gedoemd tot een stille dood. Het komt van het album Oude Spreuken, Zagen van het Einde. En dat verscheen via Kronos Divide. En dat is een label gevestigd. En evenals deze act in Utrecht. Hier dus vlak omheen eigenlijk. Heel fijn werk van Vestibulum Vacui hier bij X-Rated op de Concertzender. En we waren eergisteren op het Springtij Festival in Haarlem. En dat was een heel fijn festival. En daar heb ik kennis gemaakt met Honingbeer. En Honingbeer is het project van Marten Lasthuis. En zij maakte schitterende muziek. Getuige ook deze track van haar album, of haar mini-album Opia. Dit is Honingbeer met Exulansis.

Krippelek uit Polen. En helaas zijn die ter zielen. En het verscheen op het label Beast of Prey. En helaas is dat ook ter zielen. Heel jammer, want ze maakten, of hadden in ieder geval fantastische releases. Waaronder dit album van Krippelek. En dat was New Radical. En daarvoor dus Exulansis van Honingbeer. Een beetje een vreemde naam, maar de muziek is prachtig. En daarvoor hoorde u Vestibulum Vacui hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar wij helaas zijn aanbeland aan het einde van deze episode, maar er is nog veel meer. Er is een prachtige X-Ray. Die staat voor u klaar zometeen na 11 en gaat helemaal door tot het duistere uur van middernacht. In deze X-Ray hoort u The Sense Project met het project The Sublime. The Sense of Sense Project is Robert Logan. En een en ander verscheen in 2008 via Hypnos Secret Sounds. Een sublabel van het Hypnos label uit Amerika. Sense Project, dus zometeen een special in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk weer voor het luisteren naar deze X-Rated. Dat doet goed en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Links en rechts en van boven en beneden. Ook dat doet goed. De playlist die staat volledig op de site van de Concertzender. Overigens een radiostation dat nog heel veel meer moois in zich heeft. Wat dacht u van de hele zondagavond? Maar probeer eens ook andere programma's uit op dit prachtstation. De Concertzender. Deze week wordt het lente en volgende week, as we speak, zitten we inmiddels in de zomertijd. Het weer, dat gaat echt helemaal terug naar november. Dus hoed u voor alle ellende die u deze week over u heen krijgt. En ijs, weder en andere rotzooi die uit de lucht komt. Dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij al het moois wat deze muziek u te bieden heeft. En deze uitzending kunt u nu weer terugluisteren. Voor nu,

Zo, jongens en meisjes, dames en heren, daar heeft u niet terug van. Hè? 17 minuten lang Johnny Favorite van David Holmes. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat ik een plaat waar ik al eens mee geopend heb, jaren geleden, nu weer eens als opener heb. Gewoon omdat het zo'n fantastische zonnige plaat is. Johnny Favorite, David Holmes, alweer uit 1994, verschenen op Warp Records. Een hele goede avond. Dit is X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur, daarna veel meer fraais. Tot middernacht in X-Ray. Straks komt de kou. Nu eerst warme klanken van Deep Chord, oftewel Rod Model en Stephen Hitchell. Hun nieuwste heet Echo Space Live in Detroit. En dat is geen ambient soundscape, maar mooie, warme dubtechno. Luistert u maar, Ghost in the Sound. Dit is Deep Chord. Goedenavond.

Pelham en Vapor 2 hoorde u. De nieuwste Bola. Heerlijk, ook zomers materiaal van de Bola Man. Hij is terug met het album D.E.G. X-Rated op de concertzender met nu tweemaal terug in de tijd. Eerst naar 1986 en zometeen gaan we zelfs naar 1977. Maar eerst 86, 87, de tijd van de cassette. Dat werd toen verkocht bij winkels als Boudisque, maar vooral Staalplaat in Amsterdam. En diverse cassettes waren daar ook te krijgen, ongetwijfeld van Siebe. C-Y-B-E. Het is eigenlijk gewoon Siebe Barda. Hij komt uit Haarlem en hij reisde eigenlijk de hele wereld over en liet zich inspireren voornamelijk door de oostelijke landen als Bali, Java en dergelijke, waar hij ook instrumenten kocht en heel erg veel van zijn materiaal zich heeft laten beïnvloeden door deze landen en door deze reizen. Vermeng dat met mooie elektronica en je krijgt het geluid van Siebe. Het is nooit verder gekomen dan cassettes, maar nu is er het label Stroom uit Nederland wat het gelukkig opnieuw gaat uitbrengen of heeft uitgebracht inmiddels op een LP die Tropisch Verlangen heet. Dus inderdaad, tropische klanken hoort u nu in Om Swastiazu. Dit is Siebe. Tropisch Verlangen.

We spreken 1977, het prachtige werk van Juriaan Andriessen. Dat was de broer van de bekende Nederlandse componist Louis Andriessen. En Juriaan Andriessen heeft een aantal hele fraaie elektronische platen gemaakt in de jaren 70, waar The Awakening Dream toch wel een van de mooiste van is. Wel nu, die is eindelijk opnieuw uitgegeven en geheel terecht op het buitengewoon spraakmakende label Bureau B. Juriaan Andriessen, The Awakening Dream, en u hoorde het prachtige Ode on Solitude. En nu fonkelnieuw werk, want nog niet uit, van Eraldo Bernocchi en Netherworld. Eraldo Bernocchi kennen we onder andere van Sigillum S en Netherworld is Alessandro Tedeschi. En hij is ook de baas van Glacial Movement Records en tegelijkertijd ook dus Netherworld. En het zit ook nog eens een keer op Glacial Movements, dus hoe makkelijk kan het zijn? Hun nieuwste album gaat heten Himuro. Nu krijgt het vanzelf wat minder warm bij het beluisteren van deze prachtige track. Hyusetsu, Ice and Snow. Zo, doe maar op deze zomerse dag. Eraldo Bernocchi en Netherworld.

midnight. Midnight in Düsseldorf, Berlin. All or nothing.

Ja, we hebben weer een nieuw genre bij. Krautwerk, jawel. En iedereen kan natuurlijk bedenken waar dat vandaan komt. Maar dit zijn dan ook twee coryfeeën waar we mee te maken hebben. Harald Grooskopf en Eberhard Kraneman. Harald Grooskopf heeft natuurlijk op talloze platen van Klaus Schulze gedrumd. En heeft ook nog eens een keer 13 albums lang naast Manuel Goetsching in Ashra gezeten. En heeft nog veel meer moois gedaan natuurlijk. Eberhard Kraneman die zat in de allervroegste incarnaties van Kraftwerk en Noi. Wel nu, ze hebben elkaar 2016 pas ontmoet, vreemd genoeg. Pardon. En zijn toen ertoe overgegaan om dit geweldige album te maken. Krautwerk, u hoorde Midnight in Düsseldorf, Berlin. En het hele album staat heerlijk bol van dit soort fraaie werkjes. Ongetwijfeld binnenkort meer in X-Rated. En dit is Jessica Moss. Zij is violiste bij Silver Mount Zion. Haar soloplaat mag er ook zijn, Pulse of Light. U hoort een gedeelte uit Glaciers. Jessica Moss.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Het is nog niet donker, dus dat moet u zelf doen. De honden naar binnen, u naar buiten, draait eens een keer om, boksen naar buiten en vult een hele goede kelk. En onderga al het moois van experiment van toen en nu met die kelk. We gaan nu eerst terug naar 1984. Binnenkort komt er een nieuw album uit van Jim Thirlwall onder de noemer Xordox, met een X, Xordox. En ik heb één track mogen beluisteren en die is werkelijk absoluut fenomenaal. Het staat bol van modulaire synthesizers. Maar zo klonk Scraping Fetus of the Wheel in 1984 op het album Nail, Theme from Pigdom Come and the Throne of Agony. Dit is Jim Thirlwall, dit is Scraping Fetus of the Wheel.

с вами стоит на пороке. Самое близкое.

heel fraai werk van Astro Wind. We hoorden een stuk van het album Kajdanovski, Standing at the Threshold, Astro Wind uit Letland. En u hoorde de stem van Alexander Leonidovich Kajdanovski. En dat was, want hij is inmiddels overleden, een acteur en filmregisseur. En die stemmen die hoorde u dus in deze track Standing at the Threshold van Astro Wind. Goed, X-Rated op de Concertzender met tweemaal dames, tweemaal noise dames. Allereerst het nieuwste album van She Spread Sorrow uit Italië. Dat is Alice Kundalini. En die heeft te maken gehad met narigheden in haar jeugd. En dat is duidelijk te horen ook op het nieuwste album Mine. Dit is Straight Back. Dit is She Spread Sorrow.

heel veel narigheid. Maar een heerlijke narigheid van Pharmacon. De tweede dame die mooie noise maakt na She Spread Sorrow hoorde u Pharmacon. Haar nieuwste album heet Contact en hoorde Transmission. Het is nog steeds 30 graden hier in de studio en u heeft het ook vast warm. Dan zijn nu de koude klanken van Ten Horned Beast meer dan welkom. De nieuwe heet Death Has No Companion. U hoort een gedeelte uit In Each of Us A Secret Sorrow. Dit is de allernieuwste Ten Horned Beast.

andermaal een dame uit de gelederen van Silver Mount Zion. Op zich weer een afsplitseling van Godspeed, You Black Emperor. Dit was Salt Land.

0: En Saltland, daar gaat Rebecca Foon achter schuil. En dat is inderdaad een celliste, of ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, was een celliste van A Silver Mount Zion. En eerst hadden we al de violisten van deze band, nu dus de celliste. Zij maakt muziek onder de naam Saltland. Haar album heet A Common Truth. En dat is nieuw verschenen op Constellation Records. En u hoorde de titeltrack. En daarvoor het project Cosmic Ground van Dirk-Jan Müller. Bijgestaan live in ieder geval door Horst Parkert. En gezamenlijk maakten ze het live album, wat gewoon getiteld is, live. U hoorde Unground 2. En het herbergt opnames die op diverse plekken gemaakt is. Waaronder ook nog opnames die gemaakt zijn op het E-Life Festival of ID, weet ik veel. In ieder geval in Theater de Enk in Oorschot, hier in Nederland, waar Cosmic Ground heeft opgetreden. Geweldig album en ja, ik ga vast in X-Rated nog meer van dit album draaien. En dat geldt ook voor nog veel meer die wat u deze X-Rated heeft gehoord. Maar goed, er zijn gelukkig nog X-Rateds die eraan komen. IJs en weder dienende. Nou, met het weder zit het voorlopig wel goed. En met de concertzender nog eventjes ook. Daarom is er gewoon nu een X-Ray weer. Ja, echt tot middernacht. Zometeen een track van Heavenly Music Corporation. Dat stamt alweer uit 1983. Verschenen via Silent Records van Kim Cascone. Daarna een track, een recentere track van Plank en Ishk. Crows and Ra, die verscheen in 2016. Daarna Modula Green, en het album, track van het album Shell Ground, wat op het Fax label van Piet Nemlock verscheen in 1995. En we eindigen in X-Ray met Steve Roach en Erik Willow, een track uit 2009. Dus heel veel moois nog tot middernacht. Het is sowieso nog licht, het is warm, dus sleep is overrated. Waarom zou u in vredesnaam naar bed gaan? Blijf gewoon lekker luisteren. En ik zei het al, er is vast volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Rated, blijf bij het moois wat dit station te bieden heeft. Het wordt een warme week, dus ja, geniet ervan. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. X-rated.

0: Ja, ze waren er weer. Afgelopen vrijdag gaven The Orb een uitstekend concert in de Pandora in Tivoli Vredenburg. En ondergetekende was daarbij. En deze, die kwam ook nog even langs. Uiteraard een van hun, wat mij betreft, grootste en heerlijkste hits. En dan heb ik het... Even kijken hoor, dan heb ik het over a huge, ever-growing, pulsating brain that rules from the center of the ultra world. En dan de Orbital Dance Mix. Dit kwam van een promo uit 1990. Heerlijk werk van The Orb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Wij gaan door tot 11 uur vanavond. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht, die gewijd is aan Brian Granger. Maar daarover straks meer. Eerst fonkelnieuw werk van Rivage. Zo nieuw dat hij nog lang niet uit is. 19 januari aanstaande. Ik heb het over Song. En dan in de Etienne Jomet Nuit d'été remix. Die gaat dus op de Song remixes verschijnen. Dus zoals gezegd op 19 januari. Hier is Rivage. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond.
1: Je veux me perdre dans...

Zo, de laatste zucht was voor GGFM. U hoorde Tevora op de 12-inch die onlangs verscheen met de welluidende titel Kiwi Synthesis Diary Volume 2. Luister naar X-Rated op de Concertzender waar we nu lang genoeg gedanst hebben. We duiken nu de Sinti en vooral de donkere melancholie in. Maar eerst wat Sinti-werk van Benj. Heerlijk, dat nieuwe album. Dat stijgt alweer in de eindlijst. We hebben het over Benjamin David Edwards. Hij is Benj en zijn nieuwe album heet The View from Vega. U hoort nu deel 2, Benj.

erg fraai natuurlijk weer doordrenkt van de nodige melancholie. Eraldo Bernocchi, en die kennen we onder andere van zijn samenwerking met onder andere Mick Harris, Bill Laswell en nog veel en veel en veel meer mensen. En die werkt nu samen met Hoshiko Yamane en zij is al geruime tijd de violiste van Tangerine Dream. Samen komen ze met hun tweede album Sabi en dat gaat op 15 december aanstaande verschijnen via Duitse Dino Valley Records. U hoorde Our Days van Eraldo Bernocchi en Hoshiko Yamane hier bij X-Rated. En, pardon, we houden de melancholie erin. Wat dacht u van de nieuwste van Melle Kromhout? Vorige week draaiden we al een schitterende track en er staat nog veel meer moois op dat nieuwe album Most of the Light Passes Through. En dat verscheen via Glove Compartment, een sublabel van Subroutine. Hier is Melle Kromhout in A Crying Tree. Hoop ik. Oh ja, daar komt-ie.

Colleen. Wat mij betreft haar beste album dat ze ooit gemaakt heeft. En dan heb ik het over het album Le Jour et la Nuit du Réel. En dat verscheen via Thrill Jockey. Ik heb het mogen zien in de machtige Janskerk hier in Utrecht. Schitterende concert van Colleen waar je werkelijk een speld kon horen vallen. U hoorde La Parenthèse Enchanté en dan het derde gedeelte, Movement 3. Colleen, en dat is weer inderdaad de eindlijst in. En misschien gaat het ook wel gebeuren met Rick Sanders, je weet het niet. We gaan naar Nederland, we gaan naar Nijmegen. Rick Sanders maakt al geruime tijd prachtige ambient muziek. Ik heb zelfs een keer een X-ray aan hem mogen wijden en kunnen wijden. Zijn nieuwe album verschijnt aanstonds alle streamingkanalen is die inmiddels uit. En dinsdag verschijnt het album op CD. En morgen is er een albumpresentatie in Lux in Nijmegen. Dus gaat u daarheen als u daarbij wilt en kunt zijn. Rick Sanders' nieuwe album heet gewoon Ambient Sessions. Schitterende, mooie, gloedvolle ambient. Zoals bijvoorbeeld Sunday Afternoon. En dan het eerste gedeelte. Het kan ook prima op een Sunday evening natuurlijk. Hier is Rick Sanders.

Nou, dat mag duidelijk zijn dat deze dame Caterina Barbieri goed kent. Want het is op hetzelfde label, het label van Caterina Barbieri. En ja, ergens zijdelings heeft het ook wel wat van haar geluid. We hebben het over Marta de Pascalis. Haar nieuwste album heet Sky Flash. Dus op dat label Light Years van Caterina Barbieri verschenen. En u hoorde Glider hier bij X-Rated. Waar we nu nog een track gaan doen, want een fantastisch album, ook eindlijstmateriaal van Black to Come. Het album At Zenith Parallel Heavens. Thrill Jockey was het label en de track is Schleim des Nichtwissens.

En dat was hem helemaal heerlijk. Max Richter. Mark Richter met zijn incarnatie Black to Come. Heerlijk werk, dat nieuwste album uit Zenith Parallel Heavens. Je hoorde Schleim des Nichtwissens. En ik zei het al, ook dat is een kanshebbertje voor de eindlijst. De eindlijst, die krijgt u te horen met duiding en al in de eerste op de eerste twee. En dat was hem helemaal heerlijk. Max Richter. Mark Richter met zijn incarnatie Black to Come. Heerlijk werk, dat nieuwste album uit Zenith Parallel Heavens. Je hoorde Schleim des Nichtwissens. En ik zei het al, ook dat is een kanshebbertje voor

0: We konden luisteren naar Alone in the Hollow Garden en Namkar op Winter Lights. Het album van donderdag verscheen op Modderfish. En met donderdag is dus het inderdaad het einde in zicht van deze X-Rated. Maar er is X-Ray nog zometeen in... Tot 11 uur hier, nee tot 12 uur natuurlijk, op hier op de concertzender. U hoort dan de ja, wat experimentelere ambientwerker van Brian Granger. Wie kent hem of wie kent hem niet? Wie hem niet kent of wie hem wel kent, luister gewoon naar X-Ray zometeen. Het verscheen in 2010 op Dead Pilot Records. Tracks van het album Diamonds Tears on Slate. Zometeen Brian Granger dus in X-Ray. Nog een klein spoorboekje. We hebben volgende week zondag de 17e, de laatste reguliere X-Rated voor dit jaar. Dan van de 21ste op de 22ste. Dat is van donderdag op vrijdag hebben we weer onze traditionele Winter Solstice Night. Jawel. De hele nacht van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends hoort u achtereenvolgens de collega's Roel Jansen, Harold Roeland, ondergetekende en Peter van Koten in een nieuwe Winter Solstice. En dat is dus tijdens de Winter Solstice. Dan de 24ste, dat is kerstavond. Dan hoort u de meest duistere klanken in de kerstepisode van X-Rated. En dan hebben we Oudjaarsdag. Dan neem ik een speciale X-Rated op. Die is non-stop. Want ik ga gewoon eens op de bank zitten met een sterretje in mijn hand en een biertje in de andere hand. En een oliebol en mijn lieve vriendin ernaast me. En dan de eerste twee weken van januari is het de beurt aan de beste albums van dit jaar. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Volgende week dus een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Heerlijk van die tracks met die ingehouden spanning die niet tot een climax leidde. En dat is op deze. Hermé hoorde u van Karsten Jost, zoals het staat op de 12-inch The Lost Tracks 2. En dat was natuurlijk de opvolger van The Lost Tracks 1. Karsten Jost aus Deutschland, meine Damen und Herren. Und jetzt mehr aus Deutschland. Met het geweldige duo Eberhard Kahnemann und Harald Großkopf. Het heet Krautwerk en ze zijn cool. Be cool. Goedenavond, dit is een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur, daarna nog veel meer fries in X-Ray tot middernacht. Nu eerst Be cool. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

wat heerlijk. Veil of Light uit Zürich, uit Zwitserland komt dit. En het is geremixed door Codex Empire. U hoorde alles van Veil of Light. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het vorige week al toen ik een track draaide van Jim Thurwell, oftewel Fetus. Die heeft een heel nieuw product op de markt onder de naam Xordox, waarmee die stoeit met talloze modulaire synthesizers. En dat vinden wij fijn. Het album heet Neospection en er wordt ook aan meegewerkt door onder andere Sarah Lipstate, oftewel de gitariste die zich Noveller noemt. En wij gaan nu luisteren naar Diamonds, een geweldige track op het nieuwe album van Fetus onder de naam Xordox.

verslavend goed nieuw album hoor. Dat nieuwe album van Bola, de Bola Man. Bola en zijn album D.E.G. hoorde Herzads bij X-Rated. En we zijn toe aan nieuw materiaal en daar hebben we heel erg lang op moeten wachten. Van de Duitse avantgardistische en absurdistische formatie Der Plan. Eindelijk is dat nieuwe album verschenen. 23 juni is de officiële datum dat hij uitkwam. Uncapitulierbar, zo heet het nieuwe album. En het bestaat nog steeds uit Moritz Reichelt, Kurt Dahlke, alias Pyrolator en natuurlijk Frank Venstermacher. Ja, het hele nieuwe album mag er weer zijn met natuurlijk ook een track over die favoriete beestjes van me. Katten, las die katse stehen.

0: Gezelligheid. Fujiya und Miyagi. Fujiya en Miyagi. Dat klinkt alsof het een Japans gezelschap is. Maar dat is het niet. Het zijn gewoon vier heren uit Bristol. En die noemen zich Fujiya en Miyagi. Hoor de Extended Dance Mix. En het is niet de Extended Band Dance Mix van iets. Maar zo heet gewoon de track. Hartstikke leuk. Nieuw verschenen op Objects. Impossible Objects of Desire. X-Rated op de concertzender met wederom Terug to Deutschland. Want daar is weer nieuw werk verschenen van het gezelschap wat al sinds 1971 bij elkaar is, namelijk Faust. Inmiddels zijn ze natuurlijk al lang gesplitst in twee verschillende Fausten. Maar de meest actieve Faust is die van Jean-Hervé Perron en Werner Diemeyer. Wel nu, dit duo heeft samen met een heleboel andere muzikanten een prachtig nieuw album verschenen, waarvan de meeste opnames live zijn op dit album. Het heet Fresh Air. U hoort een gedeelte uit de titeltrack Fresh Air. Dit is Faust.
1: Moimi stopami, rozwartymi wielkimi palcami u nóg, chciałbym drzewopodobne wielkie paluchy, ekspandujące palce do przeplatanek i rozetek, palce płetwiaste, palce skrzydlate, by się przyczepić, latać i pływać. Chciałbym zobaczyć noc, zobaczyć ustami na 360 stopni, nogami, chciałbym widzieć, co widzę rękami, stopami, nosem, pośladkami. Chciałbym wszędzie na brzuchu oczy, oczy z tyłu, oczy z przodu jak latarnie. Chciałbym grona oczu, by nic nie przegapić. Chciałbym mieć taką akomodację oka, by liczyć roztocza na wykładzinie. I naprawdę chciałbym mieć oko w tyłku. I chciałbym również przenikać wzrokiem ściany, przechodzić przez ściany, penetrując jak latający drapieżca. Chciałbym laserowe źrenice do obserwacji nieskończoności. Chciałbym patrzeć kolanami.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, dat u het even weet. The Night of the Demon. Dus ja, het is nog steeds niet donker. Maar gelukkig is het niet meer zo heet en niet meer zo zomers. Dus het doet lekker herfstig aan. Dus blijft u lekker binnen en ontsteekt die kaarsen. En vult uzelf in goede kelk. Voor al het moois voor experiment van toen en nu. En eerst terug naar 1981. En weliswaar opnieuw uitgebracht. Want och, we leven toch in een tijdperk waarin er heel erg veel opnieuw wordt uitgebracht. We hebben het over de allereerste LP van Fra Lippo Lippi. De band van Ruun Christoffersen. Ruun Christoffersen, nadat hij uit Fra Lippo Lippi stapte, is hij het fameuze label Ruun Grammofoon begonnen. Maar in 1981 klonk het nog helemaal als een soort Joy Division, maar dan nog wat vager. Shouldn't Have to Be Like That, dat was de grote hit, maar in echt jaren daarvoor klonk Fra Lippo Lippi heel anders. Getuige ook dat eerste album In Silence. Luistert u naar Lost.

strijk je het bed van de wiestribbige wien. Maak het mij blied, mijn prooi te verliezen. Moetje met jippe slagen, krampheftig lok, let, winterduis. En een handvol bloed om het spoor dat de wraak uit te lezen. Drink een beetje krek, tel dwarrele sneeuw.

purpose lachen.

Zuster verdwijnt mijn roeken. Zuiverende kracht, wanneer mij het loon haar volzoekt.

'Cause dumb the night is still in my mind.

0: Stiltheit in mir geeinigt.
1: Ja, tot de laatste snik. En zo hoort dat. Wat een schitterende verstilling. Hoe warm het ook is, ik draaide dat ding voor het eerst toen het bloedheet was, maar ik zat met zwaar kippenvel. En terecht, we hebben het over de nieuwste Piep Chilling. En Piep Chilling heeft inmiddels 5 albums uitgebracht en dit is dan ook de 5e. Die heet toepasselijk dan ook Vief. En u hoorde daarvan Leek Moedigens. Geweldig werk van Jan Kleefstra, Romke Kleefstra, Mariska Baars en Rutger Zuiderveld, beter bekend als Machinefabriek. Geweldig, gefeliciteerd jongens met dit 5e mijlpaal. Geweldig materiaal, de nieuwste van Piep Chilling. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En aanstaande zaterdag, dan is het weer zover. Dan komen onze grote vrienden van de Einstürzende Neubauten naar Paradiso in Amsterdam. En zij gaan daar de zogenaamde Greatest Hits Tour doen. Er is een album verschenen met Greatest Hits. En die Greatest Hits worden dan ook live uitgevoerd. Maar de Neubauten zouden de Neubauten niet zijn als ze de grootste hits achterwege laten. Ja, zoals bijvoorbeeld Furio is niet te horen. En hun allergrootste clubhit Yugung, die zullen ze ook niet spelen. Wat spelen ze dan wel? Nou, bijvoorbeeld House Dialoge. Zoek ze op aanstaande zaterdag. Paradiso Amsterdam, de Einstürzende Neubauten.

Fire and Ice, oftewel Ian Reid, heeft heel veel gemaakt. Maar één track, die steekt er met kop en schouders bovenuit. Long Lanking.

van het ook eigenlijk het beste album wat hij gemaakt heeft, Gilded by the Sun. Geweldig werk, Long Lanking, officieel een traditional, maar werkelijk fenomenale uitvoering van Fire and Ice, oftewel Ian Reid, bijgestaan door Maus. Een mooie hoes daaromheen met foto's van Douglas P. van Death in June, uitgebracht op New European Recordings. En daarvoor hoorde u het geweldige werk Na Constantin van Gustav Hildebrand en zijn allereerste album Starscape. En dat was de 7e release, verschenen op Cyclic Lore Records, dus zo lang geleden ook al. Geweldig werk van Gustav Hildebrand, dus hiervoor voor Fire and Ice. Mijn hele grote dank gaat weer uit naar u, de luisteraar. Fijn dat u er weer bij was vanavond. Dat wordt altijd buitengewoon op prijs gesteld. En blijft u nog even een uur hangen, want zometeen is er X-Ray, het derde uur X-Rated. En X-Ray neem ik altijd van tevoren op. En toen ik deze X-Ray opnam, toen was het ook weer bloed en bloedheet. Dus ik dacht, weet je wat, tegen de tijd dat deze wordt uitgezonden is het vast ook nog bloedheet. Wel nu, dat is het niet. Het is inmiddels bijwas vanavond. Dat wordt altijd buitengewoon op prijs gesteld. En blijft u nog even een uur hangen, want zometeen is er X-Ray, het derde uur X-Rated. En X-Ray neem ik altijd van tevoren op. En toen ik deze X-Ray opnam, toen was het ook weer bloed en bloedheet. Dus ik dacht, weet je wat, tegen de tijd dat deze wordt uitgezonden is het vast ook nog bloedheet. Wel nu, dat is het niet. Het is inmiddels koud geworden buiten.

Hitchell. Stephen Hitchell is samen met Rod Model natuurlijk Deep Chord. Hij gaat in de track Piralis heel, heel, heel diep. Dus blijft u bij Variant en Piralis. Verschenen via Echo Space Detroit vorig jaar. En na X-Ray is er natuurlijk nog veel meer moois te beleven bij de Concertzender. Dus blijft u vooral bij de Concertzender en steunt u ons, want we hebben het nog steeds keihard nodig. Gaat u naar de concertzender.nl-site en vindt hoe u de Concertzender kunt steunen. Nogmaals, we blijven het hard nodig hebben. Want alleen dan kan ik zeggen dat er volgende week, volgende maand, volgend jaar weer een nieuwe X-Ray het is. Nou, volgende week zal die er in ieder geval wel zijn. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus tot volgende week. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Are you ready for this? Nou, dat waren we wel. Pop Will Eat Itself, Dance of the Mad, All the Way Hyped. Pop Will Eat Itself uit 1990. Heel erg leuke band die mooie singles, goede singles heeft gemaakt en zich door diverse genres wist beïnvloed. Natuurlijk de hip-hop en de breakbeat en heel veel geluiden die daar ook uit zijn voorgekomen. Pop Will Eat Itself aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze donkere zondagavond gelukkig alweer. Straks alles over Sonic Acts, met name de zaterdag in het Muziekgebouw en Bimhuis. Maar eerst nieuws te klanken van Automat uit inderdaad Duitsland. Oost-West. En dat is de band van Jochen Arbeid van de Einstürzende Neubauten. En in deze track weet hij zich bijgestaan door de heer Loderbauer van Sun Electric. Max Loderbauer. Dit is Tränenpalast. Dit is Automat. Dit is X-Rated. Goedenavond.

Nou, deze meneer die ga ik graag een keer live zien. Dit zijn live opnames gemaakt. Nebulae live at the Planetarium. We hebben het over Martin Non-Static. Zijn nieuwste album verschenen via het prachtige Franse Ultime Records. Prachtmateriaal van Martin Non-Static. En dit is heel fijn, fraai nieuw materiaal van David Morley. Die is ook al heel lang aan de weg aan het timmeren met de meest prachtige klanken. Zo ook weer een van zijn nieuwste albums, The Oregon of Storms. Verschenen via Carpe Sonum. Dit is Geometria, David Morley.

Heerlijke, fraaie, mooie, gedragen klanken van Mind Over Midi, het album Explore. En daarvan hoort u Bassline. Prachtig werk van Mind Over Midi. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nu even gaan hebben over een aanstaand festival, namelijk Sonic Acts, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in heel Amsterdam te beleven. Sonic Acts, dus 23 tot en met 26 februari, met heel veel conferences, films, tentoonstellingen, workshops en natuurlijk heel erg veel optredens. De focus die ligt vanavond op de zaterdag, het programma rond Muziekgebouw aan het IJ en Bimhuis. Daar geven we kaarten voor weg. Maar bijvoorbeeld is donderdag al de aftrap van de eerste dag van het Sonic Acts Festival. En dat zal plaatsvinden in Paradiso met onder andere, en daar moet u natuurlijk heen, Rolly Porter. Vrijdag ligt het zwaartepunt in het Stedelijk Museum met allerlei mooie voorstellingen daar. Zaterdag dus, zoals gezegd, Muziekgebouw aan het IJ en Bimhuis. En zondag in de Brakke Grond. Sonic Acts, het thema van dit jaar is The Noise of Being. En daar wordt heel veel audiovisuele performances gegeven door onder andere Matthew Biederman en Veers Waardnekke. En die twee die zijn te zien dus op het festival op aanstaande zaterdag dus in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Verder Karalies Coverdale en Christina Vantsoe, BJ Nielsen, samenwerking met Carl Lemieux. En in het Bimhuis gaat het feestje gewoon heel erg goed door met onder andere Yeah You, Asher Livetas, en die hoorde u net in Space Exposure, Azadi, Cuedo, Workflow, TV Workflow en Pure. Dat allemaal dus aanstaande zaterdag in Muziekgebouw aan het IJ en Bimhuis, als onderdeel van het Sonic Acts Festival. Daar geven wij dus kaarten voor weg. Let wel, dus niet het hele Sonic Acts Festival, maar voor de zaterdagavond. We geven wel 2x2 kaarten weg. Dus u kunt daar heen met vriendje, vriendinnetje, hondje, poesje, neefje, nichtje, tantje, tante, opa, oma, wie u maar wil, neem mee. 2+2 kaarten geven wij weg vanavond. Helemaal goed. U luistert naar de Concertzender en nu met het aandacht voor Sonic Acts. En we beginnen natuurlijk de muziek te laten spreken met een compositie van Karalies Coverdale. Touch Me and Die. Dat is te vinden origineel op de After Touches EP. En dat is verschenen via Sacred Phrases. De mailbox gaat nu open. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Sonic Acts. 2x2 kaarten geven wij dus vanavond weg. De mailbox gaat nu open en hier is de muziek. En zoals gezegd is dit Karalies Coverdale.

prachtig werk van BJ Nilsson. Pardon, die zal daar ook live optreden dus in het muziekgebouw aan het IJ. En de Bimhuisavond op de avond zaterdag 25 februari, sorry, moet ik zeggen, in het Bimhuis en muziekgebouw aan het IJ. Prachtig werk van BJ Nilsson, u hoorde Meter Reading. Ook zal worden opgetreden door Christina van Zoo. Prachtig werk op haar album Number 3. U luistert naar Valley Drone, zoals het verscheen op Cranky in 2015. U kunt nog steeds mailen voor de kaartjes. 2+2 kaarten geven wij weg. bob.ruusje@concertzender.nl.

Ja, ja, tip van Roel. Geweldig zeg. Quedo, Slow Knife. En ook Quedo zal optreden op de Sonic X avond aanstaande zaterdag, dus de 25e in het muziekgebouw aan het IJ. Nou, daar zal hij niet optreden. Hij zal optreden na 12 en dat is de avond. Dan is ja, zeg maar, het feestje gaat door in het Bimhuis. En dat is daaraan vast. Jazeker. En dit is fonkelnieuw werk, nog niet uit. Begin maart komt hij uit van Richard Barbieri. Hem kennen we als toetsenist van Japan en later Porcupine Tree. Heel erg fijn werk van de nieuwste Richard Barbieri. Die gaat Planets en Persona heten. Daarvan hoort er nu een primeur, dus Solar Sea.

Ja, een beetje jammer. Zo'n ding die ermee ophoudt. Dat kunnen we helemaal niet hebben eigenlijk. Hè? Nee, dat kunnen we niet hebben. We gaan eens een ander spelletje proberen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Misschien gaat hij het gewoon doen. Ja, nou ja. We gaan kijken of hij het volhoudt. Nog een keer. In herkansing, Richard Barbieri.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht, dus schop die honden naar buiten en dempt de lichten. Ontsteek de kaarsen en vult een goede kelk voor al het experiment van toen en nu wat nog aan u voorbij zal gaan komen. Allereerst is daar de Neon Judgment, dat gezellige duo uit België. TB Frank en Dirk Dadavo. Een van hun allereerste singles heette Coquerine Sombre en die wordt dus door Dark Entries opnieuw uitgebracht. Hartstikke goed, Dark Entries doet dat goed samen met Mannequin Records, een van de fijnste reissue labels die er zijn. En dat het oude werk toch nog steeds staat als een huis, dat bewijst bijvoorbeeld de track Too Cold to Breathe uit 1983, The Neon Judgment.

Waarlijk subliem werk van Markant uit Duitsland. Geweldig werk dus van Karsten Endras. Helaas maakt de man geen muziek meer. Maar is tegenwoordig de hoofdredacteur van een blad wat zich toe heeft gelegd op de gastronomie en hoteliers en dergelijke. Markant heeft een onnoemelijk aantal platen uitgebracht. Prachtige albums waarvan dit toch een van de beste is. Feedback, alweer uit 2005. Dancing with Wolves hoorde u. Markant hier bij X-Rated. En onlangs werd bekend dat via het geweldige label Tone Float er eindelijk nieuw werk aankomt van De Fabriek. Inderdaad, De Fabriek, nadat er een hele reeks remixalbums is uitgekomen, nu eindelijk echt nieuw werk van De Fabriek. Dat gaat dus dit jaar gebeuren bij Tone Float. Maar hoe klonk De Fabriek vroeger ook alweer? Dit was uit 1982, het album Schafttijd Samba. En De Fabriek bestond destijds uit Heinz Beunig, Richard van Delle, Andries D. Eker, Henry Mauer, Louis Schreur en Nico Zeelen. In 1982 is dit nu, uit 1982 is dit nu De Fabriek, Schafttijd Samba met Future Discoverer.

0: andere culturen, met deze genoeg. Zo zou ik nu ook willen leven en een ontdekking doen van een huidige Rome.
1: Ja, dat is een beetje jammer wat ik nou heb gedaan. De plaat op 45 draaien, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Och, dan gaat er wel eens wat mis, zo bij een live-uitzending. Maar andermaal, De Fabriek, nu op de goede snelheid. Future Discoverer.

tijd van plezier en vloed. Zoals mijn voorvaders deden, ontdekten andere culturen en bewezen hun moed. Zo zou ik nu ook willen leven en een ontdekking doen van het huidige Rome. Het katholieke geloof zou worden blootgelegd, graven ontmanteld. Kortom, de mens van 3004 zou geen geloof kennen, alleen het bestaansrecht, het mensenrecht en het dierenrecht. Persoonlijke verheerlijking wordt niet getolereerd, niet beseft. Zoiets doet.

En dat vond ik nou heel mooi aansluiten op De Fabriek. Werk van Teleferiek. En dat is ook niet voor niks, want De Fabriek heeft ook wel met Teleferiek samengewerkt. Teleferiek, oftewel Klaus, Daniela en René Jochim. Teleferiek van het album Slow Motion. Op het hoesje staan 3 titels vermeld, terwijl er toch echt 8 op staan. Dus ik noemde hem maar gewoon Untitled. Teleferiek. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het net na 22:30 is, dus dat betekent de prijswinnaars voor de Sonic Acts actie. Voor aanstaande zaterdag dus in Muziekgebouw aan het IJ en het Bimhuis. De 5e en de 10e mailer kon ik eruit pikken. En dat zijn geworden achterin volgens Martin Hagen en Gerrit Vos. Martin Hagen en Gerrit Vos. Jullie tweeën zijn de gelukkigen. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Of hoe het ook in zijn werk gaat, dat weet ik eigenlijk nu ook nog niet. Maar u krijgt in ieder geval deze week bericht hoe en wat. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Gefeliciteerd namens de Concertzender. Namens X-Rated. Natuurlijk namens mijzelf. Maar ik ben ook X-Rated. En ik hoop u zeker daar aan te treffen. Martin en Gerrit. Plus 1. Zijn jullie erop? X-Rated dus op de Concertzender met nu nieuw werk van Shrine. U hoorde vorige week al een track van het buitengewoon indrukwekkende album Ordeal 26486. Wat gaat dus over de ramp rond Tsjernobyl. En dat album is werkelijk helemaal, maar dan ook werkelijk een en al kippenvel. Getuige ook deze track van Shrine, Radiant Skyline Unit 4. Shrine.

rondje Cyclic Law naar Shrine hoort u het geweldige nieuwe werk van Sophia. Het project van niet van Robin Proper Shepherd, dat is een andere Sophia. Maar dit is Sophia, de originele Sophia van Peter Bjergo. Onder andere ook actief in Arcana. Zijn nieuwste album heet Unclean en u hoorde de titeltrack Unclean. Dit is een nieuw werk ook van La Brèche. La Brèche komt uit Frankrijk. Het nieuwste album heet Le Mans Descendant. En Le Mans Descendant is ook de titeltrack die u nu gaat horen van La Brèche.

Prachtig sacraal werk van die verbanden Kinder Eva. Ze hoorden Darkened Skies van het eerste album wat die verbanden Kinder Eva's uitbracht. Dit markeert helaas het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer fraais te beleven hier bij de Concertzender. Zometeen X-Ray. En het wordt de komende week pure herfst. Dus ik dacht, laat ik een album nemen wat best wel over de herfst gaat. En als de herfst klinkt. En natuurlijk heet het dan ook November Lease. Dus we krijgen november in februari. Hordes, die zal me zometeen de spits afbijten met een track van dat album November Lease. Gevolgd door Nick Parkin van zijn album uit 1999, Island of Dust. Daarna een lijvig werkstuk van Steve Roach, die ook altijd fijn klinkt. Zo ook op het album Fever Dreams uit 2004. U hoort de track Tantra Mantra. En we eindigen weer met een track van November Lease van Hordes. Zoals het is uitgebracht op het label Giterma in 2016. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal en bedankt dat u zich ver heeft gehouden van kinderachtige televisie, zoals kinderachtige spelletjes van Arjen Lubach of boeren die nog steeds op zoek zijn naar vrouwen. Fijn dat u nog steeds aandacht heeft voor datgene wat een mens af en toe flink nodig heeft, namelijk experiment en avant-garde. Mooie muziek in een programma, een radioprogramma als X-Rated op een prachtig radiostation als dit, de Concertzender. En we doen het allemaal voor de muziek, tenslotte. Nogmaals, dank voor het luisteren. Heb een hele mooie week. Al wordt die herfstig, maar we zijn in ieder geval de winterellende kwijt. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door X-Ray. Ook dan, jawel. Voor nu, heb een mooie week. Voor zometeen, na X-Ray, een hele mooie nacht. En voor nu,

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ach, wat een heerlijkheid. Testen, T-E-S-T-E, The Wipe. En dat is alweer 1992 verscheen via Probe Records. En dat was alweer een divisie van Plus 8. Testen aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Met fonkelnieuw werk nu. Tot aan tienen. Alleen maar nieuw. Zoals Porter Ricks. Het album Anguilla Electrica. Iedere track mag er zijn. Dus ook de tweede. Soul Beat. Dit is Porter Ricks. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Ja mensen, dat wordt inderdaad hartstikke druk in die eindlijst over 2017. Want dit dubbelalbum van Vark mag er ook weer in. VRG Nordic Flora Series Part 3. En dit deel heet Gore-Tex City. We hoorden het geweldige Platforms Surrounded by Fences. Met tussen haakjes EU. En dat is natuurlijk een soort aanklacht tegen de zogenaamde grenzen en letterlijk hekken die gezet worden rond vliegvelden, grenzen, landen, etc. Sommige artiesten die doen er echt 17 jaar over om een album te maken. Zo ook Vizarum uit Sint-Petersburg. 2000 was hun laatste album. En inderdaad, we zijn nu 17 jaar verder. Hun nieuwste heet Frisson. Dit is Vizarum met Multividum. MUZIEK

Richard H. Kirk Solo, de man die tegenwoordig ook als in zijn eentje door het leven gaat als Cabaret Voltaire. Zijn nieuwste album heet in zijn beste Duits Dasein. Het eerste album waar hij ook zijn eigen vocalen gebruikt, alhoewel dat in dit nummer bijna niet hoorbaar was. Hoorde Radioactive Water. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu ruim baan voor het Power Electronics Noise Rock duo Ramley. Maar dan in een volledig andere incarnatie. Er komt dit jaar een nieuw album van Ramley en er zijn nu al twee spijkerharde techno-remixen op de markt. Eentje gemaakt door Parrish Smith van het nummer Procreation. Dit is Ramley.

En hop, hij was afgelopen. Prachtige klanken van Frank Riggio. Frank Riggio heeft zijn nieuwste album uitgebracht. En dat is een dubbel album. Psych Excess 3 en Eternalism. Het zijn eigenlijk gewoon twee albums. Het tweede album heet Psych Excess Jadis. Nieuw uitgekomen via Antzen. Nee, niet Antzen. Hiemen. Nou, dat ontloopt elkaar natuurlijk ook niet zo heel veel. Prachtnieuw werk van Frank Riggio. En nog veel meer nieuw werk, namelijk Jurgen de Blonde uit België. Hij noemt zich al 7 albums lang Keun. Het nieuwste album heet Kreispleun. En daarvan Brugge. Werkelijk een weergaloze track. Luistert en huivert bij

Zo de Ju. Wat een held. Keun. U hoorde Brugge van het album Kreispleun. Werkelijk waanzinnig. Wat een track. Keun. Dank u zeer, Jurgen de Blonde. En dit is nieuw werk van Jérôme Chassagnard. Het nieuwste album heet Music for a Starlit Night. Dit is Oriane Part 1.

0: X-rated.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-ray in het derde uur tot middernacht. Het wordt inmiddels donker, een beetje ja, zwaar bewolkt buiten, dus schop die honden maar naar buiten. U blijft lekker binnen en u vult uzelf in goede kelk voor nog veel meer avant-garde en experiment van toen en nu. En nu eerst terug naar 1982. De band Holy Toy. Holy Toy bestond uit Noren en uit Polen. Dat is inderdaad een curieuze combinatie. Alhoewel het hemelsbreed ook weer niet zo ver van elkaar ligt. Holy Toy, hun allereerste single was Soldier Toy. En die hoort u nu. Die verscheen via Unitone Records. Dit is X-rated met Holy Toy.

Boy.

Een Romeinse 2, een Romeinse V en dan weer een Romeinse 2. Ik noem het maar 2v2 Colony. En dat is Josh Graham uit Amerika. U hoorde Signals from Home, het geweldige album Colony, wat via het Belgische Consoling Sounds verscheen in 2015. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we eindelijk gewag kunnen maken van wederom een nieuw album van Laibach. Onder de spraakmakende titel Also sprach Zarathustra. Eindelijk duikt Laibach in het werk van Friedrich Nietzsche. En natuurlijk is Also sprach Zarathustra ook onlosmakelijk verbonden met de tune, eigenlijk het begin van 2001, het A Space Odyssey, het Kubrick. Werkelijk van Kubrick, het absolute hoogtepunt van de man. Laibach heeft ook weer een nieuw album en ik moet eerlijk zeggen, het is het beste Laibach-album sinds jaren. Weg zijn de slikke en gladde popliedjes en eindelijk is het weer een beetje donker. Der Mensch ist ein Seil, eine Brücke. Der Mensch ist kein Zweck, ein Übergang und ein Untergang. Der Mensch ist gegen sich selber. Das grausamste Tier, Laibach, ein Untergang.

Ja, dat kan uiteraard uitstekend na het geweldige nieuwe werk van Laibach. We hoorden Pretorio en u vindt dit op een 10-inch, een split 10-inch die verschenen is van via A Challenge of Honor samen met Pretorio. Die heet Hadrian's Wall. Prachtwerk van Pretorio. U hoorde Valens Hadriani, deel 1 van Pretorio. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Met andermaal een track van het nieuwste album van Kraft. Of althans het eerste album van Kraft. En dat is niemand minder en meer dan Robert Hofman. Hij is ook een van de mensen uit Oosterwoud. Dus de trots van Rotterdam. Kraft, Harvest of Despair is het nieuwste album. Waar onder andere ook Stefan Hayes op meedoet. En in deze track ook de stem van Katarina Vinitskil. Prachtig, prachtig werk opgedragen aan de dappere mensen uit de Oekraïne. Die het, zeg maar de hel hebben moeten doorstaan. En hun gedachtes gaat uit naar de gedachtes op dit album gaat uit naar de hel die ze moeten doorstaan in 2013 en 2014. Verder is dit album ook opgedragen aan Bryn Jones, oftewel Muslim Goes. Hier is Kraft met Zapovit.

Pourquoi? Toujours pourquoi?

Heerlijk werk van Triore, oftewel een samenwerkingsverband tussen Triarii en Ordo Rosalis Equilibrio.

Triore. En dat staat op het album 3 Hours. En je hoorde The Missing Hour. Prachtig werk van Triore. En hiervoor werk van een verzamelaar, Triumvire. En Triumvire, daar staat een prachtig werk op van Staalwerk 9, Cold Fusion en Rucanor. En je hoorde een track van Staalwerk 9, Ave Caesar. Jawel. Zometeen het derde uur van X-Rated, nog tot het duistere uur van middernacht. En inmiddels is het echt donker geworden. Tenminste, hier buiten bij de studio wel. En ik hoop bij u binnen ook. Want de klanken, die mochten best wel donker zijn. En ik hoop dat de kelk gevuld is, want er komt nog een heel mooi uur aan. Twee tracks van Bojanek en Michalowski. Gevolgd door een track van Shihai Hatakeyama samen met Dirk Serries. Daarna een prachtvolle track van Benjamin Dower. En als laatste hoort u een heel mooi epos van Talvi Horos. Dat zometeen allemaal in X-Ray, direct na 11 hier bij de Concertcenter. Dus blijft u vooral bij de Concertcenter. Want dat hebben we nodig. U kunt ook vriend worden. En als u dat graag wil. En als u wil dat wij blijven bestaan. Dan kijkt u even op de site hoe dat mogelijk is. Want dan is er binnenkort en volgend jaar ook nog steeds een X-Rated en een X-Ray. Voor nu, heb een mooie week. We krijgen weer eens één zomerse dag. Of misschien twee. Dinsdag wordt mooi. Woensdag, dan gaat het weer lekker plakken. En dan dondert het weer en dan stort de boel weer in elkaar. In Nederland, jawel. Volgende week zondag is er ijs, weder, hitte en andere ellende, dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft, tot volgende week. Hartelijk dank voor het luisteren en ook alle mooie reacties die ik heb mogen binnenkrijgen, voornamelijk via Twitter en Facebook. Hartelijk dank. En nogmaals, dank voor het luisteren. Tot volgende week, tot X-Rated. Dag.

0: Mutants.
1: X-rated.

Wat een classic. Richie Hawtin als Plastic Man. Het komt van het album Sheet One uit 1993. En om het feit te vieren dat het inmiddels 30 jaar geleden is dat die plaat uitkwam, is die weer opnieuw uitgebracht. Jawel, Sheet One op Nova Mute. U hoorde Plastic Man met DRP en Plasticity. En dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Buiten is de hel losgebroken. De hel die winter heet. Dus blijf lekker binnen. Geniet van al het moois wat voorbijgekomen tot 11 uur vanavond in X-Rated. En daarna in X-Ray tot middernacht. Dus vult u zelf een goede kelk. Ontsteek de kaarsen. En geniet van het komende werk. Zoals bijvoorbeeld GGF. M. GGFM, ja, het klinkt eigenlijk nergens naar. Ik vind het een slechte naam, maar de plaat die is geweldig. We blijven een klein beetje in deze sfeer als Plastic Man. Dit is GGFM met Spazio Teletrasporto. Het komt op de 12-inch Kiwi Synthesis Diary Volume 2. Dit is GGFM, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Tok, tok, tok. Ook weer zo'n slechte naam. Maar goed, Tok Tok, dat was inderdaad de artiest die u hoorde in het werkje Detem. En dan in de Peter Kern remix. Het staat op Twang Remixes, of dat komt te staan, want dat ding dat komt pas 18 december uit. De nieuwste van Tok Tok. Niet Tolk Tolk, maar Tok Tok. X-Rated nu met ook nieuw werk, pas op 15 december te verschijnen. Het album van Melle Kromhout, zijn tweede album. En Melle kent u onder andere samen met Ruben Braken van het noise industrial duo Glice. En hij doet het op zijn nieuwste soloalbum een stuk rustiger en ook diverser dan dat Glice is. Een uitstekend album dat verschijnt via Glove Compartment. En dat is een soort imprint sublabel van Subroutine Records. Het nieuwste album gaat heten Most of the Light Passes Through. Dit is Melle Kromhout in Near a Miss Analysis.